0: nacht. Het is 2 uur VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. Nu wil Magyar ze dus aanpassen. Correspondent Stefan Bos.
1: Hij probeert het midden te bewandelen, denk ik, tussen aan de ene kant conservatieve Hongaren die toch wat meer hebben met de traditionele gezinswaarden, als je het zo wil omschrijven. Maar ook zeker wil hij een handreiking doen naar de wat meer liberale Hongaren. En ik denk dat hij op deze manier een soort middenweg zoekt, ook richting Brussel, want daarvan hangt natuurlijk ook heel veel geld af die hij nog wil binnenhalen voor Hongarije.
0: In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de wet van de Orbán-regering in strijd was met het Europees recht. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Amerikaanse leger beschikt over wapens in de ruimte. Dat heeft Space Force gemeld, het onderdeel van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte. De wapensystemen worden Space Control Weapons genoemd. Over de werking zijn geen details gegeven. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten openlijk bevestigen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. Washington vindt dat gerechtvaardigd, omdat ook China en Rusland onder meer lasers en jammers inzetten om hun rivalen te dwarsbomen in de ruimte. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. De nacht is droog bij minstens 16 graden. Straks krijgen we een bijzonder zachte septemberdag met zon en temperaturen tot 28 graden. Woensdag wisselend bewolkt, plaatselijk een bui en nog hooguit 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europese recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
1: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: In Turkije zijn op het sociale mediaplatform X tientallen accounts geblokkeerd van LGBTQ+ activisten, mensenrechtenactivisten en journalisten. Volgens Engeliweb, de Turkse organisatie tegen internetcensuur, heeft een rechtbank de blokkering van die profielen bevolen. Nog volgens Engeliweb is voor een deel van de accounts obsceniteit als reden aangehaald. Ook het account van Amnesty International Turkije is niet meer online, net als dat van een regeringskritische krant en van een vrouwenrechtenorganisatie. Over een 20-tal minuten lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een satelliet die de gezondheid van planten gaat onderzoeken. De satelliet meet het zwakke licht dat planten afgeven tijdens de fotosynthese, het proces waarbij ze groeien met licht, water en CO2 en daarbij zuurstof maken. Wetenschappers willen onderzoeken wanneer planten last hebben van droogte en nog meer te weten komen over de rol van planten in de koolstofcyclus. De missie onderzoekt ook de gezondheid van onder meer bossen en landbouwgebieden. De satelliet wordt gelanceerd vanop de Europese ruimtehaven in Frans-Guinea. Het is droog vannacht met opklaringen en minstens 16 graden. Straks nog een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Woensdag wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester,

0: Goedemorgen, het is 4 uur, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist om de beperkingen op briefstemmen voorlopig tegen te houden. De regering Trump wilde dat de postdienst alleen nog stembiljetten zou versturen onder nieuwe federale voorwaarden. Trump beweert dat er in de VS op grote schaal gefraudeerd wordt bij het stemmen per post en dat hij mede daardoor in 2020 de verkiezingen zou hebben verloren van Joe Biden. Een lagere rechter had eerder al de regels geblokkeerd die Trump wou doorvoeren en het Hooggerechtshof bevestigt nu die blokkeringen. Het Hof zegt in zijn beslissing nog dat de kans klein is dat Trump gelijk krijgt wanneer later een rechter zich over de grond van de zaak uitspreekt. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
1: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de veerboot die daar zondag zonk. Het schip met 243 mensen aan boord kapseisde op zijn weg van Java naar Borneo. Er zijn nog meer dan 120 vermisten. Tientallen schepen van het leger en de politie nemen deel aan de zoekactie. Volgens de kapitein waren er tijdens de ramp golven van wel 3 meter hoog. We krijgen een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Now this here's the story of Abigail Locke.

0: is 5 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Wie de regels niet volgt, zou een boete tot 6% van zijn omzet riskeren. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen. Maar dat lijkt wat voorbarig. Rusland heeft nog niet gereageerd op de reactie en Oekraïens president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter. En dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland.
2: En de Emmy goes to Jean Smart, Hacks.
0: De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks, waarin ze gedwongen wordt om samen te werken met een jonge schrijfster. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25 in totaal. En net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wyle de prijs voor beste acteur in een dramaserie. Het weer, de dag begint grijs, daarna wordt het zonnig. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal stijgt al een paar jaar, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Al zijn er wel grote verschillen tussen de provincies, zegt Veerle Michiels van SD Works.
1: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
0: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn er opgepakt. De politie heeft het zelf over een erg groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen, die aankondiging lijkt voorbarig. Trump maakte dat gisteren bekend, maar Rusland heeft nog niet gereageerd. En de Oekraïense president Zelensky vraagt om meer uitleg. Collega Marijn Trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
2: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de VS voor het eerst boven de $6 per gallon. Dat is omgerekend €1,37 per liter en dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht intussen een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Die moeten de natuur en het klimaat op aarde beter in kaart brengen. Een van de satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte. Verschillende Belgische bedrijven en universiteiten hebben meegewerkt aan de missie. En ze zullen ook verder onderzoek doen met de metingen die van de 2 satellieten komen. Op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg gisteravond zijn 3e groepswedstrijd gewonnen. België versloeg Estland met 1-3 en het staat met nog 2 matchen te gaan nu 2e in de groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Straks spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maximaal tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen dan half bewolkt met enkele buien en dan halen we nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Lode. Radio BNE. Goedemorgen, het wordt een zomerse 15 september. Laat onze muziek maar de kers op de taart zijn. Heel fijn dat je ook al zo vroeg uit de veren bent.
4: Radio BNE, klaar wakker.
5: Herbert Verhaar.

Gunter Neefs kon rekenen op Stef Bos voor die mooie tekst van Ik blijf bij jou op een melodie van John Hyatt. Het is 7:07. Deze evergreen werd in de lente van 69 in onze hitlijst gedropt. Sorry Suzanne van de Hollies.

Hallies, vaste klanten bij Radio Bening. Net als jij. Waarvoor dank. De Vlaamse Marlies heeft nog maar eens gelijk. Tot 28 graden warm vandaag en een griet van een zon. Dus ja, zij ziet de zomer.

Maar Lies, 15 september vandaag, laat ons eens exact 29 jaar terugspoelen. Weet je wat er dan werd gelanceerd? De zoekmachine-website Google. Hoeveel keer zouden we die met z'n allen al gebruikt hebben ondertussen? Niet normaal. Zoeken, zoeken, zoeken. En wie zoekt, die vindt. Een bijhorende evergreen. Searching van Del Shannon.

Searching van Del Shannon, omdat de zoekmachinewebsite Google vandaag precies 29 jaar bestaat. De voorbije dagen zijn er toch wel wat knopen doorgehakt bij Radio Benelux-luisteraars. Ik wil namelijk graag weten wat het lied van je leven is. Sommigen hebben er meerdere, en daar is altijd een goede reden voor. En dan is het kiezen, hè. En aanvragen natuurlijk via VRT Max. Wat is het lied van je leven? Ik kijk uit naar jouw antwoord.

tot over je oren verliefd zijn op iemand, maar te verlegen zijn om dat ook te uiten. Het inspireerde Phil Collins. Het is 7 voor 6:30. Zullen we nog eens genieten van een van de parels uit de eregalerij van Radio 2? Mark Deks.

Suzy Quattro en Chris Norman. En daarvoor nog zo'n straf duo. Onze Milo met de Zwitserse singer-songwriter Linda Ellis. Het is 7:58. Je vertraagt richting Lummen op de E313 in Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de spitstrook.

Precies 60 jaar oud, Frank Sinatra, Strangers in the Night. En weet je wie die muziek schreef? Niemand minder dan Bert Kempfert. Waar is de tijd dat ik met de harmonie medley van die man mocht spelen? Je werd er instant vrolijk van. A Swinging Safari, African Beat en ook het wondermooie Spanish Eyes heeft hij gecomponeerd. Nog een paar plaatsen te gaan en dan is onze weerman er. Nu naar Amsterdam voor Mai Tai.

Mai Tai tot 9 minuten over 6:30. Dat is misschien nog een beetje vroeg om het over verzoening te hebben. Gelukkig bestaat dat en kunnen twee mensen weer samen door één deur, omdat het conflict is bijgelegd. Verzoening is de rode draad van het jongste album van Wigbert, nu het nog kan. En daarop staat dit liedje, Een Nieuw Begin.

0: Begin toch geen relatie met een zanger, want dat zijn allemaal vlierenfluiters. Dat moet die Mrs. Appleby gedacht hebben om haar dochter te beschermen. Hè. Maar de liefde hou je nooit tegen. Leuk liedje van David Garrick. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ah, het is een beetje frisser dan gisteren.
1: Ja, inderdaad. Het heeft te maken met het quasi-heldere weer dat we hebben. Mm-hmm. Maar de maximumtemperatuur zal toch veel goed maken, hoor. We zitten rond 22 graden of 23 aan de kust. En dat gaat zelfs tot 7, 28 op sommige plaatsen landinwaarts.
0: Hoor eens, hoor eens. Dus... Dat zijn mijn blote kuiten, man. Korte broek.
1: Aha. Ja. Kijk eens aan. Ik heb naar het weerbericht geluisterd. Mm-hmm. Dus ja, dat ziet er goed uit. Hè. Vanavond, en het is wel zo dat er in de loop van de namiddag ook wel wat wolkenvelden soms zijn. Maar goed, temperatuur en de zon is niet volledig weg natuurlijk. Dat maakt alles goed. De buienactiviteit, hoe zit het daarmee? Ja, in de loop van de nacht, hier en daar is een bui. Zeker niet overal. En ook morgen een aantal plaatselijke en sporadische buien. De eerste benadering is dat de oostelijke helft mogelijk iets meer kan krijgen dan de westelijke helft. Maar het scheelt niet zoveel. Dus ja, nu en dan is een aantal buien. Pas sommige plaatsen zullen er niet zo heel veel van merken. Wat we wel allemaal zullen merken, dat is de daling van de temperatuur. Morgen starten we met 14 graden en dan 18 of hooguit 19. Daarmee moeten we het dan doen. Hetzelfde voor donderdag. Met veel bewolking om mee te starten zelfs. En dan misschien in de loop van de late namiddag... of avond dat er weer een aantal opklaringen komen. En de regenzone die volgt dan ook. Zou iets meer uitgesproken zijn na de middag dan voor de middag. Maar het kan al op sommige plaatsen, zeker wat het westen betreft, wat vroeger zijn. Vrijdag ook nog kans op een aantal lokale buien dan. Vooral in het westen of nabij de kust. Zaterdag periode met regen, zondag droog. En dan zie ik nog altijd op de kaarten staan dat volgende week meestal droog zou zijn, met zonnige perioden en wolkenvelden. En met temperaturen die variëren tussen een 18 à 21 of in de Kempen 22 graden. Dus dat blijft voorlopig bevestigd dat betere scenario, laat ik maar zeggen. En dan zullen we wel zien op het eind van volgende week of dat er iets verandert of dat de kans op buien wat toeneemt. Ik ga niet te ver vooruit kijken, maar er zijn toch wel mooie perspectieven. En zeker al vandaag al. Want zo warm als vandaag lijkt het dan volgende week niet te worden. Dus ja, het is nog eens een zomerse uitschieter.
0: Zullen we van profiteren. Dankjewel, David. Tot straks, 7:15.
1: Tot dan.

Kreuners hebben een aardig gevulde kist met hits die we allemaal meezingen of brullen. Maar Ik Wil Je was wel het enige lied dat op één stond in de Vlaamse Ultratop. En het was ook de Radio 2 Zomerhit van 1990.

Ohio Express. Dat Céline Dion de bekendste Canadese superster is, hebben we de voorbije dagen in 1001 filmpjes gezien. En als het over bekende Canadese mannen gaat, dan kom je al snel bij Justin Bieber uit, Bryan Adams of deze man, Rock Voisin.

0: Maximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met

0: Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Nieuws met Lode Roels. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Het Oekraïense leger heeft het steeds moeilijker om nieuwe recruten te vinden. En de Verenigde Staten geven voor het eerst toe dat ze wapens hebben in de ruimte. De Europese Commissie gaat overmorgen donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media en de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Een strikte leeftijdsgrens, zoals in sommige landen al bestaat, zou er niet komen, zegt Mariek van Rabelen, professor digitale cultuur aan de UGent.
1: Ze blijven die toegang tot sociale media behouden, maar wel onder voorwaarden, hè, onder striktere begeleiding en in een sociale media-omgeving die veiliger gemaakt is en op die manier eigenlijk specifiek aanleunt bij de ontwikkeling van die kinderen en jongeren.
0: Bedrijven die de regels niet volgen zouden een boete tot 6% van de omzet riskeren. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal is al een paar jaar aan het stijgen, maar het waren er nu nog nooit zoveel. Er zijn veel factoren die de keuze voor de fiets beïnvloeden, zegt Veerle Michiels van SD Works.
2: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken om dan bepaalde afstanden te kunnen afleggen. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur om die afstand af te leggen. En ook het fileleed speelt mee. Dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol in de keuze voor de fiets.
0: Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen neemt 27% van de werknemers de fiets. In Vlaams-Brabant is dat maar 12%. In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een erg groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. Het OCMW van de Brusselse gemeente Molenbeek kan heel wat leeflonen van mensen die werkloos zijn niet meer betalen. Dat komt omdat werklozen sinds 1 maart nog maar maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Als ze geen werk vinden, kunnen ze daarna terecht bij de OCMW's voor een leefloon. Maar dat de gemeente zoveel geld zou kosten, hadden ze niet verwacht, zegt Molenbeekschepen van huisvesting Dirk de Blok.
3: In 2029 schatten we dat op 8 miljoen. We hebben die berekening gemaakt, wij vielen van onze stoel. In totaal op 3 jaar tijd 16 miljoen. Onze OCMW en onze gemeente heeft dat geld niet. Dat gaat zo'n pak geld zijn dat we eigenlijk het personeel dat nodig is om die mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, waarschijnlijk niet meer gaan kunnen betalen, aanwerven.
0: Het Oekraïense leger kan steeds moeilijker nieuwe recruten vinden door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Moeten er elke maand zo'n 30.000 nieuwe recruten worden gevonden om verliezen aan te vullen en militairen die al jaren vechten de kans te geven om naar huis te gaan. Maar na meer dan 4 jaar oorlog zijn er amper nog vrijwilligers en heel wat mannen proberen de legerdienst bewust te ontwijken. De kwestie verdeelt de Oekraïense samenleving. Marijn Trio kon in Oekraïne spreken met een paar getuigen.
4: Sociale media staan vol video's van gewelddadige confrontaties tussen mobilisatieagenten en mannen op straat in Oekraïne. Volgens mobilisatieagent Adam, die anoniem met ons wil spreken, zijn er 2 kanten aan het verhaal. Enerzijds is er druk van hogerhand om snel nieuwe recruten te vinden. Anderzijds worden de mobilisatieteams zelf ook lastiggevallen en geviseerd. Feit is dat er nog maar weinig mannen in Oekraïne vrijwillig willen gaan vechten. Born ontsnapte uit een trainingskamp nadat hij op straat was gemobiliseerd. Hij leeft nu ondergedoken in Kharkiv. Nieuwe recruten kunnen in principe zelf mee hun positie in het leger kiezen. Maar Born is bang om als infanteriesoldaat in de loopgraven terecht te komen.
5: Het is strašno.
4: Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense mannen verstoppen zich voor de mobilisatie. Maar zolang Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne voortzet, zal de zoektocht naar nieuwe recruten blijven duren.
0: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog onduidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. De Verenigde Staten bevestigen dat ze wapens hebben in de ruimte. En dat is voor het eerst. Volgens de Amerikaanse minister van de Luchtmacht is dat nodig om de VS te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Veerle de Vos, over wat wapens gaat het dan?
5: Wel, dat weten we niet. Dat blijft voorlopig geheim. Maar volgens de US Space Force, dat is het departement van het Amerikaanse leger dat zich bezighoudt met de ruimte, gaat het over controlesystemen waarmee strijdkrachten op aarde zich kunnen beschermen tegen vijandelijke acties. En mogelijk zijn dat wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Het is de eerste keer dat de VS erkennen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. En volgens de Amerikaanse defensie is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Sinds 1967 is er een internationaal ruimteverdrag van kracht dat massavernietigingswapens in de ruimte verbiedt. Maar dat houdt een nieuwe wapenwetloop in de ruimte niet langer tegen.
0: Veerle, dankjewel. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun derde groepsmatch gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. De Red Dragons verloren de tweede set en hadden het toen even lastig, maar uiteindelijk wonnen ze wel verdiend, zegt basisspeler Martijn Colson.
6: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de derde set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd, en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
0: Ons land klimt nu naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maximaal tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen dan half bewolkt met een paar buien en nog 19 graden. Donderdag start met wolken en droog, maar in de namiddag regen in het westen bij 18 graden. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media zoals TikTok en Instagram. Dat was de opener van het nieuws. Wie jonger is dan 15 zou nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. Een harde leeftijdsgrens zoals in sommige landen zou er niet komen. De plannen worden nu donderdag bekendgemaakt. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel, Lode. Het is 7:07, je vertraagt richting Lummen op de E313 in Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de rechter- en de spitsstrook. En daardoor vertraag je ook een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland vanaf Sint aan de linkeroever. Naar Antwerpen 30 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. En er staat een defect voertuig op de E19 richting Breda in Kleine Bareel op de spitsstrook.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven.
7: Wees welkom.

Chicory Tip. En die groepsnaam had wel degelijk iets te maken met koffie. Mijn ouders kapten vroeger een lepeltje sigorij bij de gemalen koffie. Misschien doe je dat ook nog, hè? Het gaf een extra toets aan de smaak. Het is 7:10. Hans Soene heeft me net een goede avond gewenst, want hij luistert op vakantie in Canada. En Paul en Anita de Moor die zijn ook al klaar wakker aan het luisteren in Benidorm op 14 Max. Tof!

0: duister.
1: Wat fijn om deze van Peter Koelewijn nog eens te horen. Sprong in het duister over spannende, ingrijpende momenten in een mensenleven. Wie weet sluit dat naadloos aan bij het lied van je leven. Daarvoor bel ik nu naar het Oost-Vlaamse Kerksken.

0: Beatles met een paar minuten dankbare hulp om klaar wakker te worden. Marleen de Neve, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Gerbert.
0: Vertel het eens, jouw verhaal bij het lied van je leven.
1: Ja, we waren nog jong. Onze dochters waren nog kinderen. En we waren in de Ardennen in een vakantiehuisje. En daar was een Nederlands gezin. En er was ook een kindje bij. En die zat in de schommel en die zong altijd hetzelfde liedje.
0: Mm-hmm.
1: Dat waren Nederlanders, dus die zong een liedje van een Nederlandse zanger. Toen, en ik zal het maar verklappen, dat was Jantje Smit.
0: En jij kende dat nummer niet?
1: Wij kenden dat nummer niet, nee.
0: Ah, het moest nog overwaaien naar ons land.
1: Ja, ja, want dat was in de jaren 90 en dat liedje was alleen maar in Holland bekend, hé. Omdat dat een Hollandse zanger was.
0: Ik
1: maar dat is een heel bekend
0: voor
1: liedje
0: jou alleen. Ja, hè. Ja. Dus elke keer als je dat nummer hoort, dan komen die herinneringen terug naar boven.
1: Altijd weer zitten we in het huisje in de Ardennen en zit dat kind op de schommel dat liedje te zingen. Telkens weer.
0: Dat houdt je jong, hè, Marleen?
1: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Allee, goed, we gaan er naar luisteren. Bedankt om door te sturen en geniet van het liedje van Jantje Smit.
1: Zeker en vast. Dank je wel, Herbert.
0: Dada.

0: Toen nog Jan Tjersmit en zijn liedje betekent veel voor Marleen de Neve. Het lied van je leven, hoe klinkt dat bij jou? Vraag maar aan en stuur me een bericht via Radio Bene op 14 Max. En ook deze week kan je weer in de prijzen vallen, hier op Radio Bene.
1: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
2: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
2: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Mijn enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
12: Chipolatas, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

Madonna stond hier te zwaaien met een last-minute ticket voor een verblijf op een tropisch eiland. Wel, ze mag het hebben, want we krijgen hier vandaag in Vlaanderen een mooie zomerdag cadeau. Tekst en uitleg krijg je rond 7:45 van onze weerman.

Kreeg. Kleinmans en Van Geel, het is ruim 7:30. Je vertraagt 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een 30 minuten erbij. File rijden richting Brussel ook op de E314 tussen Rotselaar en Winkselen 30 minuten. En op de binnenring rond Brussel 30 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Dat zijn op dit moment de voornaamste problemen.

Mink de Vil. Ze zeggen wel eens, mens, erger je niet. Maar ik krijg het als ik al die BV's hoor zeggen dat ze spinnen altijd braafjes vastpakken en weer buiten zetten. Geloof me, ik ben een dierliefhebber, maar als een spin mij doet schrikken, dan is mijn reflex de titel van de volgende plaat. Boom!

0: Ook een queen van de Evergreen, Dionne Warwick. Het wordt een zomerdag en dan heb je maar weinig fantasie nodig om je een openluchtfilm voor te stellen in een cabrio met popcorn en fijn gezelschap. En het wordt Grease.
1: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Summer nights, daar hoort zomerweer bij. Hè? Laat maar komen.
1: Ja, inderdaad. Veel zon. In de loop van de namiddag ook wel wat wolkenvelden, soms half bewolkt. Maar de temperaturen, ja, die mogen er best zijn voor deze tijd van het jaar. 22 aan zee, 25 in West-Vlaanderen. En zo gaan we verder richting het centrum. Daar is het 5, 26. En Limburg, 27 vandaag. Dus ja, dat proeft toch wel naar zomer. Met rustig weer, ook een zwakke tot matige, later aan zee wel matige wind. 3 tot 4 Beaufort, daar uit het westen uiteindelijk, nadat we het zuidwest starten. Volgende nacht hebben we een paar lokale buien. Daar kan zelfs een donderslag in zitten. Dat is een beetje de overgang naar veel koeler weer morgen. Waar ook wel morgen de zon schijnt. Dus zonnige perioden, wolkenvelden, een aantal plaatselijke buien. Het ziet er niet naar uit dat die overgang met veel feestgedruis op gang komt. Dus daarmee bedoel ik niet op de meeste plaatsen zware onweders of veel regen. Als het vannacht gebeurt, dan is het zeer lokaal. Dan kan er wel eens een forse bui of een donderslag weer klinken, zoals ik zei. Maar op veel plaatsen gaan we er niet zoveel van merken. Morgen ook een paar lokale buien. Niet overal. De zon is er, maar, en de wolken ook, maar het wordt veel koeler. 18, 19 graden morgen. De Kempen misschien nog net 20. Donderdag ook, 18 graden. De wind neemt toe. Morgen is dat een zwakke tot matige westenwind. Dan wordt het eigenlijk al matig en aan zee vrij krachtig. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Telkens uit zuidwest. Windstoten aan zee tot 50, 55 kilometer per uur. Met dezelfde temperaturen. En qua bewolking, denk dat we tegen veel wolken aankijken donderdag. Vrijdag een mix van zon en wolken. Donderdag ook in de loop van de dag of de avond. Het hangt er een beetje vanaf waar je woont. Gaat dat meer in het oosten zijn dat je woont, dan is het meer 's avonds. Elders in het westen is het meer al in de loop van de namiddag dat de regen afkomt. Dat vrijdag dan een plaatselijke bui, opnieuw meer kansen in het westen dan in het oosten. Zaterdag krijgen we op de meeste plaatsen wel tijdelijk regen met veel wolken en misschien een opklaring. Maar intussen is de temperatuur dan al weer gestegen. Dan zitten we rond 20, 21 graden. Zondag rond 20. Nog altijd die zuidwestenwind. Maar het begint naar het westen te draaien. Zondag neemt wat af. En dan ziet het er op de kaarten voorlopig nog altijd goed uit voor volgende week. Met weinig neerslag, misschien zelfs helemaal niks. Zonnige perioden en wolkenvelden. En temperaturen die rond een 20 à 22 graden schommelen. Dus voor iedereen best wel te pruimen, dacht ik.
0: Maar je houdt nog een slag om de arm, hè?
1: Ja, omdat ik zie dat tot nu toe de voorspellingen zeer vaak veranderen op iets langere termijn. Niet voor de komende dagen of zo, maar langer dan 5-6 dagen, dat was toch wel zeer wisselend soms. Dat is iets verminderd nu, maar het is nog niet allemaal dat het in rechte lijn is en duidelijk is. Dus maar een meerderheid van de weercomputers geeft het scenario aan dat ik kom te schetsen voor volgende week. Maar inderdaad, toch nog een beetje bevestiging afwachten.
0: Prima, dankjewel. Dus vandaag genieten, hè? Zon, zee en strand, hè?
1: Niet voor mij, maar in elk geval voor mensen die daar zijn, zeker doen.
0: Oké, dankjewel.

Karim Belafonte. Het is 8:04. Even zeggen dat je het eerstvolgende duo-ticket voor de sauna bij Katrien van Doornen kan winnen. Straks in Gewoon Genieten tussen 9 en 12, want het is week van de sauna.

0: Tony Christie met een geweldige poging om je klaarwakker te krijgen. Is dat nog niet gelukt? Alle begrip. Ik ben er nog tot 9 uur met leuke evergreens en veel moois van onze artiesten. Maar eerst het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Het Oekraïense leger heeft het steeds moeilijker om nieuwe recruten te vinden. En de Verenigde Staten geven voor het eerst toe dat ze wapens hebben in de ruimte. Goedemorgen. De Europese Commissie wil kinderen jonger dan 15 jaar beter beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Normaal gezien wilde de Commissie daar donderdag over communiceren, overmorgen dus, maar de plannen zijn nu al uitgelekt. De toegang tot sociale media zou beperkt worden, maar een strikte leeftijdsgrens, zoals in sommige landen al bestaat, zou er niet komen. En daar is Mariek van der Abele blij mee. Zij is professor digitale cultuur aan de UGent.
1: Ik denk dat we hier een beetje een compromisbels zien en dat vind ik heel mooi. Er zijn zeker problemen met sociale media. Denk aan het verslavende design en de risico's die mensen kunnen lopen daar, phishing en dergelijke. De vraag is, zijn dit kindproblemen of zijn dat meer algemene technologieproblemen die aangepakt moeten worden? En daar zie je vandaag dat de regulering veel meer opschuift naar big tech gaan aanpakken dan echt kinderen te gaan bannen van de platformen.
0: De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Bedrijven die de regels niet volgen, riskeren een boete tot 6% van de omzet. Het socialistische ziekenfonds Solidaris kan zich tegen de mogelijke plannen van de overheid om VZW's en andere non-profit organisaties meer te belasten als gewone bedrijven. Dat blijkt uit een gelekte nota van de overheidsdienst Financiën. Vandaag betalen ze geen vennootschapsbelasting op hun winst en volgens de nota moet dat wel kunnen. Dat zou concreet bijvoorbeeld betekenen dat ziekenfondsen belast zullen worden op de inkomsten uit commerciële activiteiten, zoals hospitalisatie en tandverzekeringen. Maar Paul Kallewaard van het Socialistische Ziekenfonds zegt dat het geld gebruikt wordt ten voordele van de patiënt.
2: Het is zo dat wij, wanneer wij overschotten hebben, ofwel onze premies niet laten stijgen, of dat wij onze voorwaarden, dus de bescherming van die patiënten, verbeteren. Iets dat vroeger nog niet werd terugbetaald, dat we dan wel terugbetalen. Bijvoorbeeld kinesiotherapie na een ziekenhuisopname om dat beter terug te betalen. En dat is dan ook verworven voor de rest van hun leven. En in die zin is de belasting geen belasting op winst, maar een belasting op de sociale bescherming.
0: In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar ze geeft voorlopig niet meer details. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal stijgt al een paar jaar, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, zegt Veerle Michiels van SD Works.
3: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
0: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. De elektrische fiets doet meer mensen pendelen met de fiets. En ook veilige fietspaden geeft vaak de doorslag, zegt het onderzoek. Het Oekraïense leger kan steeds moeilijker nieuwe soldaten vinden. Door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne moeten er elke maand zo'n 30.000 nieuwe recruten klaarstaan om de verliezen aan te vullen en militairen die al jaren vechten de kans te geven om naar huis te gaan. Maar na meer dan 4 jaar oorlog zijn er amper nog vrijwilligers en heel wat mannen proberen de legerdienst bewust te ontwijken. Collega Marijn Trio kon in Oekraïne spreken met een paar getuigen.
4: Sociale media staan vol video's van gewelddadige confrontaties tussen mobilisatieagenten en mannen op straat in Oekraïne. Volgens mobilisatieagent Adam, die anoniem met ons wil spreken, zijn er 2 kanten aan het verhaal. Enerzijds is er druk van hogerhand om snel nieuwe recruten te vinden. Anderzijds worden de mobilisatieteams zelf ook lastiggevallen en geviseerd. Feit is dat er nog maar weinig mannen in Oekraïne vrijwillig willen gaan vechten. Born ontsnapte uit een trainingskamp nadat hij op straat was gemobiliseerd. Hij leeft nu ondergedoken in Kharkiv. Nieuwe recruten kunnen in principe zelf mee hun positie in het leger kiezen. Maar Born is bang om als infanteriesoldaat in de loopgraven terecht te komen. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense mannen verstoppen zich voor de mobilisatie. Maar zolang Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne voortzet, zal de zoektocht naar nieuwe recruten blijven duren.
0: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de president van Litouwen op sociale media. Het is nog onduidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder is dat ook al gebeurd boven Estland en Letland. De Verenigde Staten bevestigen dat ze wapens hebben in de ruimte. En dat is voor het eerst dat ze dat doen. Volgens de Amerikaanse minister van de Luchtmacht is het nodig om de VS te beschermen tegen vijandige aanvallen. Veerle de Vos, over wat voor wapens gaat het dan?
5: Wel, dat blijft geheim, dat weten we dus voorlopig niet. Maar volgens de US Space Force, dat is het departement van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte, gaat het over controlesystemen waarmee strijdkrachten op aarde zich kunnen beschermen tegen zogenaamde vijandelijke acties. Wellicht gaat het dus om wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Het is inderdaad de eerste keer dat de VS toegeven dat ze over wapens in de ruimte beschikken. En volgens de Amerikaanse defensie is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Sinds 1967 is er een internationaal ruimteverdrag van kracht dat massavernietigingswapens in de ruimte verbiedt. Maar dat houdt een nieuwe wapenwetloop in de ruimte dus niet langer tegen.
0: Oké, Veerle, dankjewel. In Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 honderdjarigen, dat zegt het ministerie van Gezondheid. De gemiddelde leeftijd in Japan is 50 jaar en daarmee heeft het land op één na oudste bevolking ter wereld, na Monaco. 90% van de honderdjarigen zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer in Japan dalen. Het gemiddelde aantal kinderen per Japanse vrouw ligt nu op 1,1. In de Japanse hoofdstad Tokio is dat zelfs minder dan 1. Op dit ogenblik heeft Japan een bevolking van ruim 122 miljoen. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun derde groepsmatch gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. De Red Dragons verloren de tweede set en hadden het toen even lastig, maar ze wonnen uiteindelijk wel verdiend. Dat zegt basisspeler Martijn Kolso.
6: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de derde set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd, ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag wel eens wat verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
0: België klimt naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series.
7: En de Emmy goes to Jean Smart. Hacks.
0: Smart is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisiereeks. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks. De horrorcomedie Widow's Bay was de grote winnaar op de Emmys gisteravond. Die reeks won de prijs voor beste comedyserie en vestigde ook een record met 14 Emmys in totaal. Het hoogste aantal ooit voor een comedyreeks. Het weer vrij zonnig en warm vandaag. Maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen half bewolkt met enkele buien en nog 19 graden. Donderdag start bewolkt en droog, maar in de namiddag regen in het westen bij 18 graden. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media, zoals TikTok en Instagram. Dat was de opener van het nieuws. Wie jonger is dan 15, zou nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. Een harde leeftijdsgrens, zoals in sommige landen bestaat, dat zou er niet komen. Meer details op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Lode. Bijna 9 over 8 ondertussen. U vertraagt 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Sint-Anne, linkeroever tot Berchem. Naar Antwerpen op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde. 20 minuten erbij door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak er zeker een reddingstrook. Verder vanaf Kruijbeke 20 minuten extra. Ook traag op de E313 vanaf Massenhoven. 30 minuten erbij daar. Het is file rijden richting Brussel op de E40 vanaf Aalst. Een half uur. En ook een half uur erbij op de E19 vanaf Semst. Op de binnenring rond Brussel, 3 kwartier file golven tussen Groot-Bijngaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 30 minuten erbij tussen Ytre en Tervuren.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
8: Een mooie dinsdag.

Belle Hélène van Doe Maar. Als je poire voor die titel zet, dan heb je lekker dessertje, hè, voor vanmiddag. En dan is er weer Radio Bene, u vraagt, wij draaien. En dit keer werden de platen gekozen door Neos Eklo. Zo meteen alles kennismaken.

0: De Drifters uit 1960, die Save the Last Dance for Me zou wel eens parate kennis kunnen zijn van Neos Eklo. Een zeer goedemorgen, Anita van Wambeke.
1: Goedemorgen.
0: Waarvoor staat jullie vereniging?
1: Het is een netwerk van ondernemende senioren vanaf 60 jaar. Mm-hmm. En wij brengen de mensen van Eklo en omringende gemeenten samen voor gezellige activiteiten te doen.
0: Geef eens een paar voorbeelden.
1: Toch, we hebben de winter, nodigen wij sprekers uit. En dan hebben wij ook culturele optredens. En dan, onze voorzitter neemt dus ook altijd de week van de smaak onder zijn vleugels. Mm-hmm. Samen met twee koks. En dan maken ze een volledige menu. En de mensen kunnen dan blijven voor de lunch.
0: Zalig.
1: Om dat dus ook te proeven. En we doen een beetje van alles. Een dag uitstap of meerdaags reizen. Dus het zit een heel groot pakket in voor zoveel mogelijk mensen mee te krijgen.
0: En nu zondag zal het weer oké zijn. En dat komt jullie goed uit, hè? Vertel eens.
1: Ja, zeer goed zelfs. Want zondag is de dag van de stad in Eklo. En dan staan wij daar met ons team. Met ook het nieuwe jaarprogramma. En alle info kun je dan bij ons krijgen. U kunt ook onmiddellijk inschrijven als je dat wenst. En er is ook van alles te doen op die dag. Er is een lotjesparade. De nieuwe Reuzin gaat getoond worden aan het publiek.
0: Ah, ja.
1: Dus voor kinderen, voor gezinnen, voor iedereen welkom in Eklo, zou ik zeggen.
0: Allen daarheen. Maar vanmiddag tussen 12 en 1 luisteren naar Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Jullie hebben met Neos Eklo de plaatjes gekozen. Geef eens een paar titels.
1: Van Benny Nijman, van ABBA. Het is een heel gevarieerd programma, zou ik zeggen.
0: Ideaal bij de lunch. We gaan ervan genieten.
1: Ja.
0: Merci,
1: okay.
0: Hè.
1: Ja, salut, hè.
0: Dag, Anita. Bye-bye.

0: Daarna winnen de stilte van de stad. Tarara, het is hier al druk waar ik sta. Sommige kinderen steken al een tandje bij, zie ik, om toch op tijd de schoolpoort te halen. Het is 9:50. Zo meteen naar 74 voor een lied dat Billy Swan in zijn eentje schreef. I Can Help.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
11: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
10: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3,300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.

Swan met zijn eigen schrijfsel dat zeer in de smaak viel bij tal van collega's die het ook opnamen, om er een paar te noemen: Tom Jones, Elvis Presley en Johnny Holiday. Het is 8:55. Guus Meeuws neemt ons nu mee naar zijn Brabant.

De grootste hit van Mel & Kim, Showing Out. En ook met Respectable stonden ze wekenlang op één bij ons. Het is precies 8:58. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring is dat een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. File rijden richting Brussel op de E40 vanaf Aalst 25 minuten. Op de E19 vanaf Semst 40 minuten. Op de E314 tussen Rotslaar en Winkselen 15 minuten. En verderop ook hinder bij Heverlee door een defect voertuig op de rechterrijstrook richting Luik. Je vertraagt 15 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland vanaf Sint-Annalinkeroever tot Berchem. En op de E17 naar Antwerpen verlies je 20 minuten tussen Deinze en het parkeerterrein in Nazareth. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder tussen Gentbrugge en Beervelde 35 minuten extra door nog een ongeval op de linkerrijstrook. Maak er zeker een reddingstrook. Hou ook rekening met 15 minuten kijkfile tussen Lokeren en Beervelde. Nog naar Antwerpen traag op de E313 vanaf Massenhoven, een half uur extra daar. En het gaat langzaam op de E313 richting Lummen ter hoogte van het parkeerterrein in Ranst. Dat komt door een defect voertuig op de spitsstrook. En je verliest een kwartier op de E17 richting Gent tussen Lokeren en Bree. Radio

Queen Sandra Kim, het is Nationale Sauna Week en straks in Gewoon Genieten en in Goedgezind kan je weer een sauna bezoek voor twee winnen. Geef toe, dat is een leuk cadeau, hè? En een sauna nemen is gezond. Een Finse universiteit deed onderzoek en stelde vast dat mensen die vaak naar de sauna gaan veel minder snel verkouden zijn.

0: Dusty Springfield heeft maar liefst 18 wereldhits op haar naam staan. Dat is nog eens een rijke muzikale nalatenschap. De artiest in de Vlaamse top 10 van toen is helaas ook al overleden. Maar tussen de luisteraars van Radio Bene zitten nog heel veel fans van Paul Severs. Straks een misschien wel vergeten hit van hem uit 1971.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
10: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Meer tijd met je vrienden nodig?
12: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
11: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
13: Ching ching!
11: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
14: Radio Bene.

Philippe Cataldo uit 86, het jaar dat Sandra Kim het Songfestival won. En zij was er ook aan bij in deze Klaar Wakker. Het is precies 11 minuten voor 9 en ook in Zuid-Tirol wordt er naar Radio Bene geluisterd. Er liepen groeten en mooie foto's binnen van Benny van Akker. En Magda Krombeke luistert in het Franse Saint-Denis d'Oléron. Fijne vakantie zeg, wauw.

0: Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Zeg, alles naar buiten gekeken? Ja, het wordt een topdag. Radio
1: BNN. De Vlaamse top 10 van toen.
0: Zeg eens meisje, lief, hey Suzy, ik ben verliefd op jou, geen wonder dat ik ween, enzovoort. Paul Severs had zoveel hits mee naar elk optreden, maar de volgende heb je misschien al een tijd niet meer gehoord. Hij stond ermee in de Vlaamse top 10 van 1971. Irina.
2: Radio Bene.

0: Standing in the Rain van Jean-Paul Young. Op hetzelfde ritme als die andere evergreen van hem, Love is in the Air. Aan de andere kant van 9 uur word je met een glimlach ontvangen door Katrien van Doorne. Bij haar staat er een sauna-ticket voor 2 op het spel. Nu al veel succes en heel graag tot morgen, hè. 6 uur.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
8: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5-processor.
9: Ik wil eerst nog een koffie.
8: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
9: Voor dat oud wrak?
8: Ja, het zijn ruildeals.
9: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
8: Onze vakman.
9: Yes.
10: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
11: Kijk op excellent.nl.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Dat meldt de Transportfederatie Febitra. Diesel kost vandaag maximaal 2,4 euro per liter en dat is geen record, maar transporteurs kunnen niet anders dan dat door te rekenen aan de klant. Gelukkig hebben ze een systeem waarbij de factuur aangepast wordt aan de dieselprijs, zegt Isabel de Maagd van Febitra.
1: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen, omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn.
0: De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. En de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Mariek van den Abeel is professor digitale cultuur aan de UGent en ze is blij dat er beperkingen komen en geen verbod.
2: Sociale media zijn voor kinderen en jongeren ook omgevingen waarin dat zij een gedeelde cultuur beleven, elkaar ontmoeten, informatie verwerven, hun mening kunnen geven en dergelijke. En dat zijn eigenlijk ook belangrijke rechten die kinderen hebben. En Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op een veilige digitale omgeving. Hoe dat in de praktijk gebracht gaat worden, daar ben ik erg nieuwsgierig naar.
0: Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord. Volgens de spoornetbeheerder zijn er op meerdere plekken buizen vastgemaakt op de sporen en daardoor zijn er storingen bij de treinbeveiligingssystemen.
3: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na. Overal zijn aannemers. Dus we worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus zijn op 20 plekken zijn inmiddels al de storingen en die zijn we dus nu allemaal aan het uitlopen.
0: Door de storingen kan er niet gecontroleerd worden of er een trein over het spoor rijdt of niet. En daardoor is er veel hinder. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt voor een groot deel stil. En de Verenigde Staten zeggen voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over welke soort het precies gaat, is geheim. Maar mogelijk zijn het wapens waarmee het leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de Verenigde Staten is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen maken. Het is vrij zonnig en warm vandaag. Maxima tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond kans op een bui. Morgen bewolkt er met enkele buien en nog 19 graden. Donderdag in de namiddag regen in het westen bij zo'n 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Charlotte. Goedemorgen. 225 kilometer file op de E17 naar Antwerpen. Verlies je 40 minuten tussen Kruisum en het parkeerterrein in Nazareth. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Verder tussen Gentbrugge en Beervelde 25 minuten extra. En nog door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Hou daar ook rekening met 15 minuten kijkfile tussen Wasmunster en Beervelde. Nog naar Antwerpen op de E313 aanschuiven vanaf Massenhoven een half uur, op de A12 vanaf Aartselaar een kwartier. Je vertraagt ook een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland, vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel en het gaat ook langzaam. Op de E313 richting Leumen ter hoogte van het parkeerterrein in Ranst, dat komt door een defect voertuig op de spitsstrook. Op de binnenring rond Brussel drie kwartier file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. File rijden ook richting Brussel op de E19 vanaf Zemst. 25 minuten aanschuiven daar. En op de E314 hinder bij Heverlee. Dat komt daar ook door een defect voertuig op de rechterrijstrook richting Luik.
5: Kan jij goed tegen de warmte?
6: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
5: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
6: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
6: Je maakt kans op een ontspannen sauna-moment voor twee. Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
6: Catherine van Doornen.

als een koe, hè. You can't hurry love van de Supremes. Haast en spoed is zelden goed, hè. En oh ja, misschien wordt dit wel de laatste heel warme dag van het najaar. Laten we die ten volle plukken. Dus op het gemak vandaag en niet in 1, 2, 3, hè. Zoals bij Bart Kuil.

0: Bart Kuil met zijn Nederlandstalige bewerking van Right Back Where We Started From van Maxine Nightingale. Vandaag een dubbel genieten, een duet waar je eigenlijk, excuseer mij op voorhand, niet zo vrolijk van wordt. Maar in al zijn tristesse is het een van de mooiste Nederlandstalige duetten die er werden gemaakt. Maar dat is mijn bescheiden mening. Twee mannen zo stil. Dat is een nummer van Frank Boeien, opgenomen samen met Stef Bos. Het verscheen op de album De Ontmoeting, een album uit 1994. Trouwens, dat hele album van Frank Boeien is bloedstollend mooi, maar dit geheel terzijde. Nu, de kerngedachte van dit lied vatten Stef en Frank zelf samen in de vraag die ze stellen: wat is verdriet? Is het een vijand of een vriend? Een antwoord op deze vraag krijg je helaas niet. Je mag dat zelf invullen, maar ik denk ook dat er in verdriet iets heel moois kan schuilen.
1: Dubbel genieten.
2: Twee mannen zo stil, hand in hand, op een begrafenis.

0: Zo mooi ook, hè, met dat accordeon. Zo weemoedig. Bijzonder aan dit lied is ook dat mannen hier ook emoties tonen en zich zeer kwetsbaar opstellen. Iets wat je nog niet altijd veel ziet. Hè. Twee dikke vrienden in het echt ook. Hè. Frank Boeien en Stef Bos, dat was twee mannen zo stil.
1: Radio BNE.

0: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles komt goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Zie het.
13: Groter!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

Wat een bekentenis. Geschreven voor zijn klasgenootje Carole King. Neil Sedaka zat namelijk samen met haar op de middelbare school in Brooklyn. Net als Neil Diamond. Dat moeten daar heel erg muzikale pauzes geweest zijn. Bij 28 graden denk je misschien niet meteen aan om naar de sauna te gaan. Maar geloof mij, de herfst staat voor de deur. Morgen doe er meteen 9 graden vanaf. En je zal zien, die drang om naar een sauna te gaan wordt automatisch groter. Ook vandaag weer 2 opgietsessies gepland. Eentje in dit programma bij Gewoon Genieten dus en eentje bij Vanessa in Goed Gezind. Hoor je die opgietsessies? Dat klinkt als zoiets, hè? Wel, dan kan je reageren via VRT Max met Ik wil naar de sauna. Zo simpel is dat, dus oortjes goed open vandaag. Wie weet mag jij wel met 2 naar de sauna. De winnaars die verschijnen op de winnaarslijst op VRT Max natuurlijk. Ja, ik

Een Englishman in New York van Gutley and Cream. Een beetje als een hond in een kegelspel of het vijfde wiel aan een wagen. Zo lijkt het wel, hè? En dan nu we ondertussen toch bezig zijn met die laatste mooie dagen of misschien wel dag van de zomer, terwijl buiten de blaadjes van de bomen al verkleuren en afvallen, is er een lied dat mij altijd laat geloven dat het zomer is. Ik ben het ver moeten gaan halen hoor, in Cuba dan nog. Bij de beroemde Cubaanse muziekgroep Buena Vista Social Club. De man die het lied schreef, Compay Segundo, zei dat het nummer gebaseerd is op maar 4 noten en 4 akkoorden. En juist misschien die eenvoud maakt het zo hypnotiserend en tijdloos. De sfeer van dat lied roept onmiddellijk beelden op van het oude Cuba met vooral zon, sigaren, rum en alles een versnelling lager. Ga even zitten, beentjes omhoog, sluit je ogen en waan je in het putje van de zomer met de Buena Vista Social Club.

De Buena Vista Social Club treedt nog altijd op, hè. Weliswaar niet meer in de oorspronkelijke bezetting, want de gemiddelde leeftijd van die artiesten van de Buena Vista Social Club is vermoed ik toch wel zo'n 65 jaar. Dus af en toe zien ze zichzelf genoodzaakt om vers bloed aan te trekken. Maar wat een energie stralen die mannen nog altijd uit. Op de weg nog altijd 123 kilometer file. Op de E314 richting Genk is bij Zolder de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je verliest er een kwartier, maak daar ook een reddingstrook. Verder nog file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 25 minuten. Op de binnenring rond Brussel een half uur file golven tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En verder is het ook nog file rijden richting Brussel. De langste file staat op de A12. Die is vanaf Londerzeel.

0: het je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
1: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
0: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
0: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
7: It's a Sunweb holiday.
6: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
8: Het is British Week bij Mini, dus
9: keep left.
8: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
9: a blimey.
8: Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral
9: keep calm.
8: Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Caro en Paul Jong, zij ontmoeten elkaar toevallig in een Londense opnamestudio toen ze eigenlijk aan de mixing bezig waren van hun platen. En ze vonden elkaar wel tof. En ze besloten om samen een lied van Zucchero als duet op te nemen. Senza una donna. Ik geef toe, dat moet niet simpel zijn, senza una donna. Maar moeilijk gaat natuurlijk ook, hè. Alleen op je eentje, tot daar aan toe. Maar alleen met z'n twee, dat is niet plezant, vrees ik. Ik wens het in elk geval niemand toe. Dit is Luc Steno.

0: Ja, natuurlijk. Nu gaat alles via sms en via berichtjes en WhatsApp en wat weet ik allemaal. De Marvelettes die wachten nog geduldig op de Postman. Voilà. Ik kijk even op de klok en wat zie ik? Wat zie ik? Het is bijna 9:50. Ah nee, het is al 9:50. En je weet het ondertussen, hè, hierbij gewoon genieten is 9:10 al een tijdje omgedoopt tot 9:10. Elke dag om 9:10 een ander liedje van Wil Tura. Vandaag een knipoog naar Wil. Van Wil beter. Toen de concurrentie heerste. Clouseau was toen in de jaren 90 enorm populair. En Wil schreef daar een liedje over. Zij dweept met Clouseau. Een zwak momentje van afgunst? Helemaal niet, want Clouseau en Wil Tura zijn altijd hele fijne collega's geweest onder elkaar, met heel veel wederzijds respect. Op het ultieme concert, het afscheid van Wil Tura, van het podium eigenlijk, in het Sportpaleis 3 jaar geleden, bracht Clouseau ook een heel pakkende versie van Het kan niet zijn, waardoor Wil heel erg ontroerd was. Maar dus, in 1990, een kleine knipoog van bewondering naar Clouseau door Wil Tura zelf.
1: Fortura.
2: Maar vind toch.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem. Ja,
3: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed hè.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben een vrijstelling gevraagd van hun sociale woonplicht. Dat schrijft de krant De Morgen. Kokzijde is een van de gemeenten die een vrijstelling heeft aangevraagd. En ze hebben daar een goede reden voor, zegt burgemeester Sander Lones.
1: Bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit dat bouwgronden duur zijn. En ook schaars. Gewoon ervan uitgaan dat in schaarse bouwgrond die

0: heel duur is en die al voor weinig gebruikt kan worden omdat ze zo schaars is, ja, dat we dat allemaal moeten volbouwen met sociale woningen, dan is dat eigenlijk zeggen aan jonge gezinnen in mijn gemeente, voor u is hier geen plaats meer.
1: Volgens de Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, zullen zeker niet alle aanvragen aanvaard worden. Een man van 40 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een 29-jarige vrouw. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde beslist. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Het gebeurde allemaal 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. Mogelijk komt dat door sabotage, omdat er buizen zijn vastgemaakt aan de sporen, zegt Jokke van der Kruisen van de spoornetbeheerder in Nederland.
2: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. Maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
1: En er is op dit moment geen impact op het spoor bij ons, laat de NMBS weten. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar zijn. Japan heeft de op 1 na oudste bevolking ter wereld na Monaco. En 90% van de 100-jarigen in Japan zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer daar dalen. Het gemiddeld aantal kinderen per Japanse vrouw ligt op 1,1. In de hoofdstad Tokio is het zelfs minder dan 1. En op dit moment heeft Japan 122 miljoen inwoners in totaal. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maximaal tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond wel kans op een bui, morgen bewolkter met buien en nog 19 graden. Donderdag in de namiddag regen in het westen bij zo'n 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dat is bijzonder. Ik zou eigenlijk verkeersinformatie moeten geven, maar goed, dat kan misschien ook op deze tune. 81 kilometer file. Op de E17 richting Gent zijn bij de Pinte 2 rijstroken afgesloten door een ongeval. Je verliest daar 20 minuten vanaf het parkeerterrein in Nazareth. Maak er een reddingstrook. En op de binnenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring Hinder bij Tervuren. Dat komt daar door een ongeval. Dan eens kijken, file rijden richting Brussel ook nog. Op de E19 vanaf Vilvoorde. En op de E411 bij Jezus Eik. Dat komt daar door een ongeval op de rechter rijstrook.
4: Kan jij goed tegen de warmte?
5: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
4: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
5: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
5: Je maakt kans op een ontspannen saunamoment voor twee.
6: Radio BNE.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

0: How do you do? Met mij alles in orde, maar hoe zit het met onze goede vriendin Anja Daams? Ah, onze goede vriendin Anja Daams, die gaat deze maand in Als de muren konden praten met bekende mensen naar de school van vroeger. September is natuurlijk nog altijd schoolmaand, hè. Karel Meesters neemt haar mee naar het Koninklijke Atheneum van Etterbeek. Een van de vier scholen waar hij school liep en waar hij met warmte aan terugdenkt. Het is dan ook de school waar hij op zijn 16e de diagnose kreeg van zijn oogziekte.
1: En dan moest ik dat gaan voorlezen voor de klas. En ik ben toen geëindigd met Maybe one day I will be blind. En dat moment herinner ik me nog altijd. Want ik zeg dat ook altijd. Dat is de eerste keer dat ik met dat concept heb moeten rekening houden. Terwijl ik, ja, ik zag toen. Maar ik moest op een of andere manier er wel een rekening mee houden. En ik was daar ook niet mee bezig. Maar het feit dat ik het nog weet, geeft toch ook aan dat dat impact heeft gehad.
0: Ja, hele mooie aflevering hoor. Zijn vroegere leerkracht biologie was trouwens ook van de partij. En dankzij haar kan Karel haar fijn uitleggen door welk chromosoom dat nu komt dat hij ja, die ziekte heeft doorgegeven of doorgekregen en wat de gevolgen zijn voor zijn eigen zonen. Benieuwd naar het volledige verhaal? Wel, ik zou ook benieuwd zijn als ik het nog niet had gehoord. Luister zeker naar de podcast Als de muren konden praten met de fantastische Anja Daams, maar de even fantastische Karel Meesters. Op VRT Max natuurlijk. Ja.

Loop naar de maan. Ela, Ela, loop zelf naar de maan, hè. Grapje, hè. Toeval of niet, daarnet zong Wiltura nog in 10 Fortura, zei het weep met Clouseau. Staan ze hier toch ook wel aan te schuiven, zeker Koen en Chris. Dat was Daar gaat ze. Ook vandaag kan je hier in dit programma een duo-ticket winnen voor een sauna in je buurt. Zalig cadeautje, hè. We hebben het gisteren nog gehoord van de sportarts. Goed voor de bloedsomloop, voor de spieren, om te ontspannen. Kortom, een echt oplaadmomentje voor jou en je favoriete plus één. Luister goed naar Gewoon Genieten tijdens dit programma. Heb nog een beetje geduld. Luister ook heel erg goed naar Goedgezind van Vanessa. Als je het water op de hete stenen hoort van de sauna, dan is dat het moment om Ik Wil naar de sauna te sturen. Via VRT Max natuurlijk. Je zegt, zou jij

0: Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
1: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
0: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
0: Je maakt kans op een ontspannen saunamoment voor twee.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
10: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
9: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
11: Dat ben ik.
12: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
15: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
16: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
15: Nee.
16: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
15: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
16: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
15: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

goede raad, hè. Don't walk away. Natuurlijk niet. Blijf bij Radio BNN. Je kan hier misschien nog wel een saunabeurt voor twee personen winnen. Ga ook eens kijken op VRT Max, want ook daar kan je een saunabeurt winnen. En. We hebben hier nog goede muziek, hè. Ook bij U vraagt, wij draaien om 12 uur en daarna in de topcollectie met Dirk Gijs. Deze namiddag ook. En vooral bij Radio BNN. Goede muziek, hè. Waar hoor je deze man nog? Alleen bij ons, bij Radio BNN. Staat voor Golden Evergreens en de beste artiesten van bij ons. Maar deze komt uit Griekenland. Dit is Demis Roussos met Aphrodite's Child. Rain.

0: 90s Child met Dennis Roussos. Rain and Tears, laat het uit, hè. Zolang dat hij erover zingt, mag het. Hè? Linda van Avermaat zegt dat was mijn eerste grote jeugdidool, Demis. Twee keer gezien toen ik 18 was. Moet indrukwekkend geweest zijn. Op de E17 richting Gent bij de Pinte zijn twee rijstroken afgesloten door een ongeval. Je verliest daar 3 kwartier vanaf het parkeerterrein in Nazareth. Maak daar ook een reddingsstrook. Vanuit Antwerpen is bij Lokeren de linkerrijstrook versperd door een aanrijding. En je vertraagt 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring is er hinder bij Tervuren door een ongeval. Verderop ook 10 minuten aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Saventem.
1: Radio BNE.

0: DNA.
1: Aaron Blommaert en DNA. En ik las in een interview met hem deze zomer dat hij zei dat hij in een identiteitscrisis zit. Wel, ik kan hem geruststellen, want ik kan mij niet herinneren dat ik daar niet in zat. Een mens is toch zijn hele leven op zoek naar wie hij is of wat hij voor anderen kan zijn. Dus geen zorgen maken, lieve Aaron Blommaert, want wij houden toch immers van jou?

Altijd wachten op die mooie trombone. Enfin, is het een trombone? Het kan ook een trompet zijn, maar ik denk dat het een trombone is. Een van de mooiste stemmen van het westelijk halfrond, ja toch, hè, die Roger Whittaker met I Don't Believe in If Anymore. Een heel klein beetje fatalistisch klinkt dat toch? Ik zou toch maar blijven geloven als ik hem was. Ken je deze nog? Maria Montel, die zong een heel leuk liedje dat in je hoofd blijft zitten tot de dag gedaan is. Bij deze zal dat ook weer zo zijn. Begin al maar te wennen aan die di-da-di, di-da-di. And so the story goes.

0: bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
0: B-Bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

Nederlandse bewerking van een veel ouder liedje, namelijk Wien bleibt Wien. Peter Koelewijn schreef er een Nederlandse tekst op en Ronnie Tober en Siska Peters, ken je ze nog, die zongen het. Het werd een hit in 1975. La, la, la, la, la. In Hello World belichten we elke dag een anderstalige plaats, zo moet ik het zeggen. Frans, Spaans, Italiaans, maakt niet uit. De bekendste hit van de Franse jongensgroep Les Poppies vandaag. De jongere groep is er gekomen nadat Eddie Barclay, misschien zegt die naam jou wel iets, directeur van het naar hem vernoemde platenlabel, tijdens een vakantie in de Verenigde Staten een groep jonge zangers aan het werk zag, de Voices of East Harlem. En opeens verschenen er dollartekens in zijn ogen en opnieuw in Parijs gaf hij de opdracht om in Frankrijk een soortgelijk koor op te richten. Dat lukte in het voorjaar van 1970 met dus die oprichting van Les Poppies, een jongenskoor bestaande uit 17 kinderen. Ze nemen een eerste single op, dat was Non, non, rien n'a changé, een vredeslied eigenlijk. En deze single wordt een enorm succes. Er worden meer dan 1.250.000 exemplaren van verkocht. Nu, ondanks dat enorme succes verklaarden verschillende voormalige leden van Les Poppies dat zij nauwelijks of geen opbrengsten van die platenverkoop hebben ontvangen. Dat leidde jaren later nog tot juridische procedures, omdat zij geen winst hadden ontvangen uit die verkochte platen. Uiteindelijk werd de zaak van de eisers geseponeerd. Ook in hoger beroep werd die afgekeurd, die zaak. Dus die kleine poppies van toen, Ocharme, die hebben heel wat opgebracht, maar uiteindelijk hebben ze er zelf toen nog geen Franse franc van gezien.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
13: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Vlaamse regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042 en die zullen er komen, zegt minister van Wonen Melissa de Prateren. Ze reageert daarmee op het nieuws uit De Morgen, waaruit blijkt dat 44 gemeenten een uitzondering gevraagd hebben op hun sociale woonplicht. Ze vinden bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond is en dat die te duur is om genoeg te kunnen bouwen voor andere woningen dan sociale. Maar die mogelijke uitzonderingen gaan maar over een klein deel van het totaal, zegt de prater.
1: Dat gaat over een 3000-tal woningen op een pot van 56.000 woningen. Dus het merendeel zal gewoon via de normale procedure worden gebouwd. De uitzonderingen die worden toegekend, ook die woningen zullen nog steeds worden gebouwd. Alleen komen die in een losse pot terecht, waar andere gemeenten die soms veel ambitieuzer zijn dan het doel dat wij vanuit Vlaanderen hebben opgelegd, die gemeenten zullen daarop kunnen inzeren. En voor hen is dat dan natuurlijk ook een goede zaak, omdat zij dan versneld kunnen gaan bouwen.
0: Een man van 40 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een 29-jarige vrouw. Dat heeft de rechtbank beslist in Dendermonde. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van

0: strafrechtgerecht. Het gebeurde 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is nog altijd zwaar verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. En dat komt door sabotage, want er zijn bewust buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt de spoornetbeheerder in Nederland.
1: Er zijn op dit moment op meerdere plekken op het spoor is materiaal aangetroffen. En dus spreken wij inmiddels ook van sabotage. We weten dat het daar moedwillig is opgelegd. En we hebben inderdaad in Steenwijk hebben wij te maken gehad dat een trein ook daadwerkelijk tegen materiaal is aangereden. Gelukkig heeft dat niet tot grote ongelukken geleid. Maar je ziet wel dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan hierdoor.
0: Er zijn storingen gemeld op 20 verschillende plaatsen in Nederland. En op die plekken worden de sporen nu gecontroleerd. En dieseltanken wordt morgen duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent. Daardoor betaal je voor een liter maximum 2,468 euro. Door die stijging nadert de dieselprijs het record van begin april. De prijsstijging is nog altijd een gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maximaal tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond kans op een bui, morgen bewolkt er met enkele buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Charlotte. Op de E17 richting Gent is bij de Pinte de weg vrijgemaakt. Je verliest nog een kwartier vanaf Deinzen. Richting Antwerpen is bij Lokeren de linkerrijstrook versperd. Dat komt daardoor een aanrijding. En je vertraagt 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel in Antwerpen-West is een ongeval gebeurd en dit op de rechterrijstrook.
3: Kan jij goed tegen de warmte?
4: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
3: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
4: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
4: Je maakt kans op een ontspannen saunamoment voor twee. Radio BNE.
3: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Ja, zonder al die dingen zou de wereld inderdaad een pak leuker zijn voor heel veel studenten. Maar het is natuurlijk brood nodig. Wonderful World? Ja, zeker Wonderful World. Zeker als je zou kunnen toveren.

Dat zou inderdaad zo zijn als ik zou kunnen toveren. Man, man, man, je zou wat zien. Dat was Herman van Veen. Museum Beeld en Geluid heeft de eerste 10 namen bekendgemaakt. Die worden opgenomen in de eregalerij voor invloedrijke Nederlandse liedjeschrijvers. Onder andere Frank Boeien, Boudewijn de Groot, John Eubank, Peter Koelewijn en ook deze Herman van Veen behoren tot de eerste lichting. Een mooie erkenning dus. Bij de zoektocht naar liedjes waarin een voornaam komt, valt het mij toch wel op dat er meer liedjes zijn gemaakt voor vrouwen dan voor mannen. Gelukkig kunnen we nog rekenen op een zekere Don McLean. Ik weet het, dit liedje gaat over Vincent van Gogh. Een heel speciale Vincent dus. Maar dus bij uitbreiding voor alle lieve luisteraars die Vincent of Vincent heten. Deze is voor jullie. 2 keer komt jullie naam in dit liedje voor. Dus dit is jullie liedje. Starry, starry.

prachtig lied van Vincent van Don McLean wordt wel eens Starry Night genoemd. Net als dat blauwe schilderij met die hevige sterren van Vincent van Gogh dat in het MoMA hangt in New York.

0: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
0: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.
1: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna. Na, na, na, na, na.
0: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
2: VRT Radio Bene.
1: Veel succes. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
5: It's a Sunweb holiday.
4: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Zijn die beentjes ondertussen al wat losgewerkt? Dan heb je waarschijnlijk wel aan zijn vraag kunnen voldoen. Hè? Danser maintenant van Dave. Daar word je toch gelukkig van, hè, van die Dave, niet? Allee, we gaan verder op hetzelfde elan. Met het enthousiasme van Connie Freubus.

0: We vieren de Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
1: Hoog tijd om de zweetklieren extra aan het werk te zetten.
0: Onze steen is helemaal op temperatuur. Giet hem maar.
1: Ga nu naar Radio BNE op VRT Max en stuur het bericht...
0: Ik wil naar de sauna.
1: Je maakt kans op een ontspannen saunabezoek voor twee.
0: Veel succes!

was eerst van DJ Ötzi, dan van Christophe. En dan nam Stan van Samang het even over. Het is van iedereen dit liedje, hè. Dat was een ster. Naar Antwerpen moet je aanschuiven op de E17 bij Lokeren. Daar is de linkerrijstrook versperd door een aanrijding. Er staat 20 minuten file vanaf Kalken. Op de E313 een kwartier vertragen vanaf Vommelgem. En in Antwerpen-Oost is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland is in Antwerpen-Westenweg vrijgemaakt. Verderop nog 10 minuten extra rekenen van Berchem tot Deurne.

0: Dat goed gevoel van Frank Dingene en Niels William. En ik zie aan de reacties op VRT Max dat er weer wat water op de stenen is bijgegoten in de sauna. Dat maakt dat het weer wat warmer is geworden. Hè? En dat je binnenkort de pagina Heb je gewonnen op VRT Max kan gaan checken. Daar komen alle winnaars van die saunabeurten terecht. VRT Max, de place to be tegenwoordig. Ook daar kan je tickets voor de sauna winnen. Dat heet dan op twee paarden wedden. En bij ons is dat dus compleet legaal. Hè?
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
9: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja,
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
12: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
11: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

Legendarisch nummer van Morikante, Jeke Jeke. En ik zie hoeveel mensen zin hebben om naar de sauna te gaan. Niet te doen natuurlijk. Ik heb het daarnet gezegd, je kan op twee paarden wedden. Surf ook eens langs VRT Max. En misschien valt daar ook iets te rapen. Ik ben er bijna zeker van.

0: te zijn.
1: Verdronken vlinder in de versie van Erik en Sanne. Wat ik nog niet heb gezegd vandaag. Ga ook eens even een kijkje nemen op de website van de Saunavereniging België. Kies daar je favoriete termen of sauna. Breng daar een bezoekje deze week. En zo maak je ook kans op een wellnessreis naar Scandinavië. En veel andere prijzen. Eind de jaren 70 dachten de Buggles dat beeld de radio zou doen verdwijnen. En kijk eens al, wij bestaan nog altijd, hè. Maar ja...

niks van aan van dat alles. Video killed radio star. Ze zullen moeten vroeger opstaan als ze dat zouden willen doen. Dat waren de Buggles. Vandaag hier op het menu in het VRT-restaurant kippenbil op Marokkaanse wijze met couscous en 7 groenten. En daar hoort ook een Franse uiensoep bij, als het maar met veel kaas is. En Cathy Bekaar uit Sint-Lievis Essen, die maakt vandaag pasta met hesp, spinazie en kaassaus in de oven. Dat liet ze mij gisteren weten, maar dat beeld spokt nu al 2 dagen door mijn hoofd. Zo lekker zeg!

0: wordt een heel klein beetje lichter als je vaak zelf zingt. Vraag dat maar aan Nana Mouskouri. Dat was Quand tu chantes. Straks de platenlijst van Vereniging Neos uit Eeklo. Tot morgen.
1: Radio Bene. Na, na, na, na.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Zie het.
5: Grootser!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor verkrachting en een wurgpoging. En er is discussie tussen enkele gemeenten en de Vlaamse regering over het bijbouwen van sociale woningen. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor de verkrachting van een vrouw van 36 en de poging om een vrouw van 29 te wurgen. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde in Oost-Vlaanderen beslist. De man moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. De slachtoffers reageren opgelucht op de uitspraak.
1: Eén, het is denk ik erkenning voor het feit dat het wat ons is overkomen serieus genomen wordt. Maar twee, als je ziet wat voor strafblad die persoon heeft, kan hij niet in de maatschappij leven momenteel. Voor mij nooit. En ze erkennen dat wel, vandaar ook die straf. Dus dat geeft toch wel een gerust gevoel ergens. En ik zou het heel erg vinden moest hij nog nieuwe slachtoffers kunnen maken.
0: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Bij de autopsie eerder was dat nog niet vastgesteld. En ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek die zijn intussen bekend. En daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren die resultaten negatief. En ook de telefoon van de papa is gevonden en wordt nu verder onderzocht om te kijken wat er juist met de slachtoffers is gebeurd. De Vlaamse regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042. En die zullen er ook komen, zegt minister van Wonen, Melissa de Pratere. Ze reageert daarmee op het nieuws uit de krant De Morgen, waaruit blijkt dat 44 Vlaamse gemeenten een uitzondering hebben gevraagd op de regel om sociale woningen bij te bouwen. Ze vinden bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond in hun gemeente is en

0: die bouwgrond ook te duur is. Volgens Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, zullen niet alle gemeenten die een uitzondering vroegen er ook eentje krijgen en zullen ze toch op zoek moeten naar nieuwe projecten.
1: Vanuit Vlaanderen hebben we gezorgd dat er meer budget is voor die woningen. Het enige wat wij verwachten van de lokale besturen is dat zij ook grond zoeken om die woningen te bouwen. En natuurlijk, hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Dat is onbegrijpelijk, dat is eigenlijk tegen het belang van hun eigen inwoners in. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
0: In Nederland start het treinverkeer opnieuw op nadat het overal in het land ernstig verstoord was door sabotageacties. In het noorden en in het oosten van het land is er wel nog altijd veel hinder. Al op 8 plaatsen zijn buizen gevonden op de sporen en andere plaatsen worden nog onderzocht. De sabotageacties maken deze treinreizigers in Utrecht boos.
2: Ik had vanaf Steenwijk deze kant op willen reizen, maar dat kan dus niet nu met de auto. Ja, ik noem het geen storing, het is sabotage. Het is de boel lam leggen.
3: Ja, baldadigheid en mensen, dat natuurlijk vreselijk. Ze moeten gestraft worden, dat alles.
0: En in 2029 zal het wereldkampioenschap atletiek voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Volgend jaar vindt het WK eerst plaats in Peking in China. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Donderdag wordt zwaar bewolkt, maar wel droog. Later op de dag wel in het westen een paar buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
6: Een hele goede middag. Ik ben Anita, secretaris van NEOS Eeklo. NEOS is een netwerk van ondernemende senioren vanaf 60 jaar. Reeds 40 jaar brengen wij mensen uit Eeklo en omringende gemeenten samen voor leuke en gezellige activiteiten, zoals lezingen, culturele optredens, dag- en meerdaagse reizen, de Week van de Smaak, een fietstocht en andere fijne samenkomsten. Dit jaar kochten we voor onze 40ste verjaardag een lotje, het symboolbeeldje van Eeklo. Mooi aangekleed kan je ze nu gaan bewonderen in het stadhuis tussen alle verenigingen die de stad rijk is. Op zondag 20 september ben je welkom op de Dag van de Stad tussen 14 en 17 uur. Wij zijn aanwezig met alle info, kom gerust eens kennis maken. Samen met het bestuur van NEOS Eeklo kozen we voor deze middag onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt wij draaien. Geniet ervan.
5: Radio Bene.
4: De tijd van je leven.

een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Radio BNE, uw vraag.

0: Wij draaien.
1: Een heel goede middag. Ik ben Anita van Neos Eeklo. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Jij?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
8: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
11: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
10: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
11: De Kia Picanto. Vanaf €14,490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Dankjewel om te luisteren naar de favoriete muziek van Neos Eco. In Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Nog een fijne dag en wie weet tot gauw in Eeklo. Dag.
0: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
1: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
0: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: van je leven.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, nee. 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Zie het!
7: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor verkrachting en een wurgpoging. En er is discussie tussen enkele gemeenten en de Vlaamse regering over het bijbouwen van sociale woningen. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor de verkrachting van een vrouw van 36 en de poging om een vrouw van 29 te wurgen. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde in Oost-Vlaanderen beslist. DNA linkte beide zaken aan dezelfde dader. Die was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. Nick Heijne, advocaat van de twee slachtoffers, is tevreden met de uitspraak.
1: Een zeer strenge bestraffing, ook een terechte bestraffing voor gruwelijke feiten. Die gewoon heeft gezegd, zulke feiten op zich van vrouwen zijn onaanvaardbaar. En de rechtbank is daar in meegaan en heeft een duidelijk signaal afgeleverd. Maar belangrijk is nu dat de rechtbank ook nog een 5 jaar extra ter beschikkingstelling heeft uitgesproken. Wat betekent dat de man eigenlijk nog verder kan opgevolgd worden. En als blijkt dat hij nog even gevaarlijk is en dat hij nu is, dat hij dan niet zal buiten komen na die 10 jaar, maar nog extra 5 jaar in de gevangenis kan opgesloten blijven.
0: DNA-onderzoek heeft ook bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Bij de autopsie eerder was dat nog niet vastgesteld. Ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn intussen bekend en daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren de resultaten negatief. Ook de telefoon van de vader is gevonden en wordt nu verder onderzocht om te kijken wat er juist met de slachtoffers is gebeurd. Vlaams minister van Wonen, Melissa De Pratere, maakt zich sterk dat er wel degelijk 56.000 extra sociale woningen bijgebouwd worden in Vlaanderen tegen 2042. Ze reageert met die uitspraak op het nieuws dat 44 gemeenten een uitstel hebben gevraagd op die plicht om sociale woningen bij te bouwen. Onder meer de gemeente Braschaat in Antwerpen vraagt uitstel omdat ze daar nog geen geschikte bouwgronden hebben gevonden, zegt schepen van Wonen Joris van Kouwelaert.
2: Er is een bepaalde zone in Braschaat waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die omwille van het feit dat, daar, dat die zeer watergevoelig is, mag daar niet meer op gebouwd worden.
0: Minister De Pratere zegt dat niet alle aanvragen voor een uitzondering aanvaard zullen worden en dat de gemeenten die geen uitzondering krijgen toch op zoek moeten naar nieuwe projecten. In Nederland dan worden de spoorwegen op dit moment nog altijd gesaboteerd. Op heel wat plaatsen zijn buizen en andere materialen op de sporen gevonden. Het gaat in totaal over de hele dag al om 27 plekken en op 6 plaatsen is het treinverkeer daardoor ook nog altijd verstoord. De Nederlandse spoordienst probeert de situatie onder controle te krijgen, zegt de woordvoerder van ProRail.
3: De

0: omvang is inderdaad groot. Maar naast dat is het ook gewoon dat we ter plekke ook hebben gezien dat er inderdaad dit moedwillig daar is neergelegd. Dus op het moment dat we dat hebben aangetroffen, hebben we ook gelijk de politie ingeschakeld. Zij doen ook groot onderzoek. En wij zullen hen daarbij helpen door ook aanleveren van beeldmateriaal als dat aanwezig is. Om in ieder geval zo snel mogelijk te kunnen kijken wie hier achter zit.
1: Ook langs verschillende autowegen zijn er branden gemeld als sabotageactie. En in 2029 zal het wereldkampioenschap atletiek voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Volgend jaar vindt het WK eerst nog plaats in Peking in China. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met ook lokaal buien, dan halen we nog 19 graden. En donderdag wordt zwaar bewolkt maar droog. Later op de dag wel buien in het westen bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel. Het gaat traag richting Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk een half uur extra. Op de E19 van Sint-Joop 10 minuten extra. Op de E313 vanaf Wommelgem een kwartier erbij. En op de A12 vanaf Wilrijk ook 10 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de E19 richting Brussel staat bij Mechelen-Noord een defect voertuig op de rechterrijstrook.
3: Radio Bene.
2: Een bijzonder goedemiddag. Welkom erbij op deze dinsdagmiddag. En ik mag in stijl openen met Hugh Lewis and the News.
4: Radio Bene.

liever schieten, Dirk Gijs. Ah ja, want Lars de Grote is nog steeds met verlof. Dat is de hele week het geval. Dus ik zit even hier op deze stoel. Als u permitteert. Wat is een mooie opener, hè, toch? Stevige, swingende plaat om mee te starten. Hugh Lewis en de News.

Als ik dit liedje hoor, dan moet ik terugdenken aan Back to the Future met Michael J. Fox. En ook die grijze, verwarde professor en dan die auto. Oh, wauw. Die DeLorean waarmee je kon tijdreizen. Geweldige film. Heb jij ook van die herinneringen? Ja, zou wel kunnen natuurlijk. Hè. The Power of Love was dat. Dit is Radio 2 Top Collectie. We gaan je straks nog meenemen naar het verleden. En nog een aantal bekende jarigen. Maar dat is voor straks. Hier is Toontje Lager.

De Easy Beats en Friday on My Mind. Zit je ook al aan vrijdag te denken? Ja, met het weekend voor de deur. Ja, de Easy Beats dus duidelijk ook. Het is vandaag een bijzondere dag, want Maggie Reilly is jarig. Ze wordt 70, een mooi rond getal. Schotse zangeres, ze had haar eigen band in de jaren 70. Ze heeft daar één album mee opgenomen, maar dat was niet het bekendste. Het allerbekendste was natuurlijk de periode tussen 80 en 84. Want toen trad ze live op met de band van Mike Oldfield. En ze zong ook bekende hits als daar zijn To France. En deze, The Moonlight Shadow. Ze heeft een hele mooie stem. We gaan nog eens genieten van deze.

0: dikke proficiat Maggie Reilly. Ze is 70 geworden vandaag. Ben jij jarig? Wel, ook een dikke proficiat dan.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor als je zelf telt.
7: Het zal wel zijn.
6: Voor als je elke cent telt.
7: Het zal zeker wel zijn.
6: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
7: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
6: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
5: Verica Bank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be. /businessmobile. Proximus.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

Love me baby, het is feest vandaag, want niet alleen Maggie Reilly wordt 70 vandaag, maar ook deze mevrouw, Jackie Graham. Het is een Britse zangeres, heeft Jamaicaanse roots en haar grootste hit is ongetwijfeld deze, een duetje met David Grant. Het liedje is oorspronkelijk van de Detroit Spinners, Could It Be I'm Falling In Love. Toch een hele mooie versie hebben ze samen neergezet. Daarvoor gaan we naar de 80's.

0: Daar is al een flinke adem voor nodig. 70 kaarsen max uitblazen. Deze Jackie Graham, je hoort ze met Could It Be I'm Falling In Love. Het gaat nog altijd traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke. 20 minuten extra. Op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier extra. Op de E313 20 minuten extra vanaf Wommelgem. Dat komt door een ongeval op de busstrook daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten erbij van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel ongeval gebeurt op de rechterrijstrook. Je schuift daar 25 minuten aan vanaf Waaslandhaven-Zuid. En er rijden geen treinen tussen Mechelen en Willebroek, maar er zijn gelukkig vervangbussen.
1: Radio Bene, topcollectie. Dirk.

is een volksliedje, oorspronkelijk van op de Bahama's. Stel je voor, maar Beach Boys hebben daar natuurlijk wereldwijd een hit mee gescoord met deze Sloop John B. Het is heel raar, Let Me Go Home zingt hij. Ja, hij wil gewoon van die zeil... Ja, het gaat over een zeiltrip. Hij wil van die boot gehaald worden, omdat de stuurman dronken is en het te bont maakt. Zot verhaal. En nu muziek van eigen bodem. Dirk Blanchard.

Ja, mooie muziek van eigen bodem, Dirk Blanchard in No Regrets. Ga even naar onze berichten hier, want je kan ons berichtje sturen op VRT Max als je kiest voor Radio Bene. Ga je gewoon naar de chatfunctie. Ik kreeg een berichtje van Roger van Oppen en Roger stuurt droevig nieuws, want Catherine Ringer van Lerita Mitsuko is overleden. Klopt, Roger, fijn dat je er even ons attent op maakt. En er staat ook een artikel op VRT Nieuws waar je alles kan overlezen. Ze is overleden aan kanker. Ze is eigenlijk niet zo oud geworden, 68 jaar. En we kennen Lerita Mitsuko natuurlijk van deze.

0: Het is een eigenzinnige band, maar de zangeres Catherine Ringer heeft ook solo nog heel wat succes gehad na haar avontuur met Rita Mitsouko. Dankjewel Roger van Loppen uit Schaffen om ons even te laten weten dat inderdaad Catherine Ringer is overleden. En dat kan je nalezen op 14 Nieuws.
1: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoaffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
11: Nee.
12: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
18: promokoken.
19: Vandaag iets met pit?
17: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
19: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Eddie Grant en Do You Feel My Love. Laat even weten wie jouw gouden idool is. Een man, een vrouw, een groep. Laat gewoon even weten wie het is in jouw geval. En dan draaien we met veel plezier een plaat van hem, haar of van de groep. Stuur jouw berichtje via VRT Max, want daarop kan je Radio BNE vinden. Like ons, volg ons en dan chatten.

Na vele jaren stilte staat ze terug op de bühne en dat doet haar deugd. Het was weliswaar met 45 minuten vertraging, maar het is toch allemaal goed gelukt voor Céline Dion, die zaterdag haar debuut maakte met een concertreeks van maar liefst 16 stuks in Parijs. Je hoorde ze met The Way It Is. En hier is de nieuwe snaar, nog tot aan het nieuws, de foto.

0: Volkswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Brusselse Matongé-wijk. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou op 3 jaar tijd meer dan 6 miljoen euro verdiend hebben met drugs. De advocaat van een van de verdachten vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt door er een groot massaproces te organiseren.
1: Iedereen die daar in Matongé aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier, zeer duidelijk.
0: Het proces begon vanmorgen ook met vertraging, omdat sommige verdachten naar het foute gerechtsgebouw waren gebracht. In Nederland worden de spoorwegen nog altijd gesaboteerd. Op heel wat plaatsen zijn buizen en andere materialen op de sporen gevonden. Het gaat in totaal over 27 verschillende plaatsen. Het treinverkeer in het noorden en oosten van Nederland is daardoor ook verstoord. Wat we vinden wordt aan de politie bezorgd, zegt de Nederlandse spoorwegbeheerder ProRail over de spullen op de sporen.
2: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
0: Er zijn ook acties langs de autosnelwegen. Daar zijn hooibalen in brand gestoken. Het is nog niet duidelijk wie er achter al die acties zit. In het Europees Parlement zijn er twijfels over de nieuwe regels van de Europese Unie voor sociale media voor kinderen. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 jaar maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media. Vanaf 13 jaar zouden jongeren al een account mogen aanmaken, maar er zouden nog strenge beperkingen zijn. Zo zullen ze ouderlijk toezicht moeten toestaan en er zou ook een limiet komen op hoe lang ze op die platformen per dag mogen zitten. Een stap vooruit vindt Europarlementslid voor CD&V Lisbeth Somme, maar de vraag is of dat wel nageleefd zal worden.
3: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving die eigenlijk al toezicht en aanpak moet doen om sociale media en online veiliger te maken, dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. Dus daar gaan we toch veel meer toezicht vanuit de Europese Commissie op moeten toepassen. En we gaan moeten zien of die Europese leeftijdsverificatie-app of die misschien kan helpen om dit effectief te laten afdwingen.
0: Donderdag wordt de tekst van de Europese Commissie definitief voorgesteld. En de zangeres van de Franse rockgroep Lerita Mitsouko is overleden. Catherine Ringer is overleden aan kanker. Bij ons is ze vooral bekend van deze hit Marcia Baila.
4: Merci.

0: Katrien Rangier werd 68. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel. Het gaat graag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke. 25 minuten extra. Op de E313 een kwartier extra vanaf Wommelgem. Dat komt door een ongeval op de busstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij. Van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkeshoek-tunnel een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Je schuift er bijna 1 uur aan vanaf.

Blondie en Atomic, terwijl jij ongetwijfeld aan het genieten bent van het mooie weer. Goed bezig. En dan gaan we natuurlijk plaatsmaken voor ons gouden idool. Dat is een man, een vrouw of een groep. Je kan dat laten weten via stuur maar door, hè, via VRT Max, naar Radio BNE, de chatfunctie. Dat heeft ook Karin Nulles gedaan. Karin uit Hechtel, Limburg. En Karin stuurde het volgende. Mijn gouden idool, puntje, puntje, puntje. En ik blijf het van de daken schreeuwen, is Mink de Vil, aka Willy de Vil. Jullie draaien hem toch geregeld, dat doet mij plezier. Meestal dezelfde nummers, daarom zou ik Storybook Love eens willen horen. Dat zou zeer welkom zijn. Groetjes, Karin. Wel, Karin, it's your lucky day. Hier is jouw gouden artiest Willy de Vil en de plaat.

0: dan mag je nog.
1: Zou het aan het weer liggen? Hij voelt zich goed vandaag, Willy Sommers. Het is een bijzondere dag, want vandaag, precies 66 jaar geleden, trokken jonge gasten uit Brussel de studio in om een liedje op te nemen dat de bassist nog kende van de Scouts. Meer bepaald een Indianenliedje. En die bassist was Gust de Reze. Hij wist het toen nog niet, maar het zou een wereldhit worden. In no time werden er meer dan 50.000 exemplaren van dat liedje verkocht. Dat was een unicum in de Vlaamse platenindustrie. Het werd ook opgenomen door Johnny Hallyday, die er een Franse versie van maakte. En dat werd ook daar een hele grote hit. En voor de rest zijn er flink wat covers van gevolgd. Je zal het ongetwijfeld kennen. Het is een heerlijke rockdeun. En je zal het ongetwijfeld ook kunnen meezingen of dansen. Hier zijn de Cousins en Killy Watch.

0: Vandaag, precies 66 jaar geleden, trokken dus deze gasten van de Cousins een studio in om dit op te nemen. En het werd een gigantisch succes. Veel opgedanst, hè?
1: Watch.
0: Deze Kili Watch. We gaan straks het tempo serieus laten zakken. Met Kayak ken je Ruthless Queen nog?
2: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelig.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh,
8: oei.
7: Mijn enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: Radio BNE.

Zijn er Italianen die meeluisteren? Laat eens even weten, stuur eens een berichtje wat dit liedje voor jullie Italianen betekent. Adriano Celentano en Azzurro. Dat is toch een beetje het officieuze Italiaanse volkslied, mag ik zeggen. Hè? Het wordt ook gebruikt in het voetbal natuurlijk. En ik denk dat elke Italiaan dat gewoon kan meebrullen. En Azzurro, ja, dat is blauw. Dat verwijst naar de felblauwe hemel boven Italië. En dan is het ook nog een liefdesliedje. Hij zit een beetje te klagen, want ik blijf alleen achter in de veel te warme stad. Terwijl iedereen gewoon naar de kust is getrokken. Dan is er ook de trein van het verlangen van ik mis mijn lief. Daar komt het een beetje op meer. Enfin, ik hoop dat ik het voldoende nog goed heb uitgelegd. Leuke song. En ook hier zit zon in. Errol Dunkley en OK Fred.

We hadden het zonnige Azzurro en met Fred was alles ook oké. Maar op weg is het iets minder oké op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur erbij van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. In de file staat ook in Borgerhout een defect voertuig op de weg. Richting Gent dan 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Je schuift daar meer dan 1 uur aan vanaf Beveren. Traag naar Antwerpen dan op de E17 vanaf Kruibeke. Kwartier extra komt door een aanrijding op de linkerrijstrook. Op de E34 vanaf Melselen 20 minuten erbij. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. In Ranst is namelijk een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. En goed nieuws, er rijden opnieuw treinen tussen Mechelen en Willebroek. Radio.

wat een mooi liedje. En vooral wat een warm liedje. Bart Peters, wat nog komen zou. Ik heb hier ook een warm berichtje gekregen gisteren. Ja, het was gisteren mijn eerste dag. En Jenny Charles uit de Middelkerken stuurde. Hallo Dirk, welkom in de Radio Bene-familie. Het zijn grote schoenen die je moet vullen, die van Lars. En ik ga je morgen punten geven. Nu eerst goed luisteren. De muziek is hetzelfde van Lars. Dus dat was gisteren. En ja, ik was al een beetje zenuwachtig, want ik zou vandaag punten krijgen. En kijk, het berichtje is binnen. Ik krijg effectief de punten. Jenny stuurt, hallo Dirk, je hebt je punten nog te goed. 8,5. Je hebt goed naar Lars geluisterd, maar Lars is nu eenmaal Lars met een smiley erbij. Bijna geen verschil. Groetjes en doe zo verder, Jen. Dankjewel, Jen. En het fijne is, er is nog een extra berichtje binnengekomen van Jen zelfs. En ze stuurt, je bent even grappig als Lars. Ik ga je nog een half puntje bij doen. Amai! Dat is 9. Ik kan het aan de baas vertellen. Ah, ik ga dat moeten doorzeggen. Nee, dankjewel. Super, super. Hier is Neil Diamond.

0: Robin is naar een concert gegaan van Counting Crows in Vos Nationaal. En als het concert afgelopen was en de zaallichten gingen aan, werd dit gedraaid. En iedereen liep met een big smile de zaal uit. Want dat effect heeft dat liedje, de mama's en de papa's, California Dreamin'.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
6: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
5: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japans.
11: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.

0: ABBA, je hoorde ze met Rain.
1: De talenknobbel.
0: Ja, hoe zit dat hier met de talenknobbel van onze artiesten? Want je hebt nogal wat artiesten die we kennen, die in een bepaalde taal zingen, maar sommigen draaien hun hand er niet voor om een bekende hit ook in een andere taal te zingen. En dat laten we dan graag eens horen. We gaan het dit keer hebben over Daniel Boone en zijn grote hit Beautiful Sunday. Die klinkt zo.

0: Maar wist je dat deze Brit ook dit liedje heeft gezongen in het Duits? En dan klinkt dat natuurlijk helemaal anders. En daar gaan we nu even kennis mee maken met de Duitse versie van Daniel Boone's Beautiful Sunday. Had trouwens ook een grote hit in Japan, maar dat is een ander verhaal.
1: Zo!

zit nog een beetje Engels in, maar het is vooral de Duitse versie natuurlijk van Daniel Boone's Beautiful Sunday uit 1972. Als je deze gitaar hoort, dan weet je dat we gaan rocken. Dat doen we met de Trucks en Wild Things.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Bij Kruidvat.

0: perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Morgen wordt diesel een pak duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent en nadert zo bijna het hoogste niveau van dit jaar. Dat record staat momenteel nog op de maand april. En stookolie is intussen ook al dubbel zo duur dan een jaar geleden. Door die nieuwe hoge brandstofprijzen zal het leven voor iedereen opnieuw duurder worden, zegt Tom Simons van de bank KBC.
1: Hogere olieprijzen en bij uitstek hogere energieprijzen. Je zorgt voor kostenstijgingen aan de basis. Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek to court dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten, die uiteindelijk zoals altijd de volle rekening van de inflatie betalen.
0: De brandstofprijzen stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Brusselse Matongeewijk. De politie rolde de bende vorig jaar al op en de bende zou meer dan 6 miljoen euro hebben verdiend met drugshandel. Volgens de advocaat van een van de verdachten maakt het gerecht onterecht een symbooldossier van deze zaak door zo een groot massaproces te organiseren.
2: Iedereen die daar in Matonge aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier, zeer duidelijk.
0: Het proces begon vanmorgen met vertraging omdat sommige verdachten naar het foute gerechtsgebouw waren gebracht. En in het Europees Parlement zijn er twijfels over het voorstel van de Europese Commissie om sociale media minder toegankelijk te maken voor kinderen. In een gelekt voorstel staat dat kinderen pas vanaf 13 jaar een account mogen aanmaken op Facebook of Instagram. En dat mag alleen maar onder streng ouderlijk toezicht en met een beperking van hoe lang je op die platformen kan scrollen. En pas vanaf 15 jaar kan je dan een echte account aanmaken. Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Anders, vindt dat geen goed idee.
3: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken. Ik denk echt niet dat we met bijkomende wetgeving die schadelijke effecten van het internet gaan beperken. Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op mediawijsheid, om jongeren te begeleiden. En ik denk echt niet dat Europa met dit soort wetgeving nu weer moet afkomen. Dat vingertje en die verboden.
0: Donderdag wordt het voorstel van de Europese Commissie officieel bekendgemaakt. Het is zonnig bij temperaturen tot 28 graden. Morgen meer wolken en lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. Op de Antwerpse ring richting Nederland ondertussen 45 minuten erbij van Sint-Anna linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel een ongeval gebeurd. Op de rechterrijstrookje staat daar ondertussen een uur in de file. Aanschuiven vanaf Beveren. Traag naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten extra is dat door een aanrijding op de linkerrijstrook. Op de E34 van Melcelen 20 minuten aanschuiven en op de E313 een half uur extra vanaf Massenhoven. In Ranst is er hinder door een ongeval.
5: Radio Bene. Radio Bene.
6: Topcollectie.
5: Dirk Gijs.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Nog een uurtje tophits.

Wat een warme stem heeft hier William Pitt met zijn City Lights. Alleen in de sauna krijg je het nog warmer. Het wil lukken, het is ook de Nationale Sauna Week. Sauna's en termen worden deze week in de picture gezet. Het is een plek van ontspanning, van herbronnen, van revitaliseren, van doorbloeding. Het is ook detox, het is gewoon gezond. Het fijne is dat we tickets mogen uitdelen. Duo-tickets voor een sauna-bezoek. Wat moet je daarvoor doen? Ah ja, naar Radio Bene luisteren natuurlijk. Heb je trouwens de VRT Max-app al geïnstalleerd? Dat is wel een voorwaarde. Installeer eens de VRT Max-app op je telefoon. Als dat gebeurd is, dan moet je ons volgen. Dus Radio Bene volgen. En dan heb je de chatfunctie. De chatfunctie kan je berichtjes sturen, komt dat hier binnen. En meer heb je niet nodig, dan kan je meespelen. En het zijn vooral onze Katrien van Doornen en Vanessa van Hoven die de tickets gaan uitdelen voor de sauna. Dus deze voormiddag is dat al gebeurd. En Vanessa gaat dat straks ook nog doen tussen 4 en 6. Dus hou je gsm met VRT Max, waarbij je Radio BNE volgt in aanslag. En stuur dan als de bliksem: ik wil naar de sauna. Tenminste, als je het hoort opgieten. Dat is belangrijk.

Rob de Nijs met Mirella. Ze is het einde, maar waar is het begin? Wel, onze sauna-actie is ook het einde, maar waar is het begin? Het begin zal straks zijn, hè? Straks dus bij Vanessa. Als je het opgietgeluid hoort, dan pas moet je sturen. Ik wil naar de sauna. Ik kan het nog maar eens uitleggen, hè. Hier is

0: pakkend wel, over de Vietnamoorlog. En eigenlijk nog altijd actueel, al speelt het zich nu op een andere front af. Letterlijk front. Billy Joel en Goodnight Saigon. En als ik dit hoor, dan word ik teruggeflitst naar de jaren 80, naar de lessen van meneer Van Effelteren uit Merelbeke. Engelse les, hè, dat was het liedje dat wij in de Engelse les te horen kregen. Dan moesten we het vertalen, gewoon om Engels te leren. Soms had hij zijn gitaar ook mee naar de les. Heel fijne herinneringen. Laat anders even weten, door een berichtje te sturen, welke liedjes bij jullie in de Engelse les werden gebruikt. Ben al benieuwd.
1: Radio BNE, topcollega.

0: Het gebeurt niet zo vaak dat we muziek van de jaren 50 draaien, maar dit was echt vanuit het begin van de jaren 50. Tuurlijk van een legendarische zangeres, van Edith Piaf. Je hoorde padam, padam, het ritme van de muziek, maar ook het ritme van je hartslag.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
6: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
5: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
7: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: Vogue was niet alleen een bekend modemagazine, maar het was ook een dansstijl die zo'n beetje gebaseerd was op de poses die de sterren aannamen op dat modemagazine. Zoals sterren als Greta Garbo, Marilyn Monroe, James Dean, Grace Kelly. Ze zingt er ook over, hè, deze Madonna. Je hoorde Vogue. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten file nog altijd van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Maar de weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt. Dat is wel goed nieuws. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel de weg ook vrijgemaakt. Nog 40 minuten file daar vanaf Beveren. Naar Antwerpen dan 20 minuten aanschuiven op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Ook 20 minuten op de E34 vanaf Melcelen en 20 minuten op de E313 vanaf Herentals-West. In de Randst is er hinder door een ongeval.
1: De tijd voor je leven.
2: Radio Benik.
1: Topcollectie.
2: Radio Benik. Dirk Gijs.

Hij is een beetje prettig gestoord, maar ja, zolang het prettig is, dan vinden wij het ook oké natuurlijk. Hij Chris de Bruyne en hij doet er niemand kwaad mee. Integendeel, hij maakt schitterende muziek. Je hoorde hem met Je suis Gaga. En nu de Cats met One Way Wind. Dat is niet te veel wind, genieten van het zonneke. Dat is wat je moet doen. Al zit er een kleine sluier voor hier. Maar we hebben een schitterende dag, temperaturen tot dik 5.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed hè.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh, oei. Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar

Diana Ross is deze zomer nog naar ons land geweest. Ze had Julio Iglesias niet meegebracht. Ja, dat zou nog wel eens iets geweest zijn. Die twee samen nog eens op een podium. Je hoorde All of You. Radio BNR, de topcollectie. We hebben een bijzonder item. Vanaf deze week spelen we rond deze tijd elke werkdag een instrumentale evergreen. Dus als je suggesties hebt, mag je ze zeker sturen. Dat kan zeker. Ik heb nu een heel bijzondere evergreen. Je zal hem zeker kennen. Het is die Average White Band met Pick Up the Pieces. En waarom ken je dat? Omdat het wereldwijd, dan heb ik het over Europa en Amerika, gebruikt is in tv-shows. Het is gebruikt in radiostations. Het is gebruikt in zelfs film. Ik denk aan Superman 2 of Iron Man of Starsky en Hutch. Daar is die tune allemaal in gebruikt. En op de koop toe hebben heel veel rappers daar ook stukjes uit gesampled voor hun eigen muziek. Om maar te zeggen hoe een stukje instrumentale muziek zo belangrijk kan geweest zijn in de geschiedenis van heel veel dingen, radio, tv en zelfs andere artiesten. Hier is die Average White Band en Pick Up the Pieces.

0: Voortaan dus elke werkdag rond deze tijd hoor je een instrumentale evergreen. Dit is er eentje met geschiedenis. Een Average White Band en Pick Up the Pieces. Ik krijg een berichtje van Karin van der Meulen uit Tienen. En die vraagt, Dirk, waar zijn Lars en Vanessa? Vanessa, die ga je zo meteen horen. Die komt eraan. Maar onze Lars die heeft een weekje verlof. Net daarom dat ik mag overnemen hier. En hij doet wat Gunter Neefs doet. Hij stapt eruit. Hij stapt uit zijn agenda. Dat is een goed idee. Mens moet van tijd tot tijd dus gewoon een beetje verlof kunnen oppakken. Zoals Lars.
1: Om

0: Harry Styles en zijn Watermelon Sugar. Het is iets voor 4 uur geworden. Ja, voor mij zit het erop, maar Vanessa is hier gelukkig. Zij zal je met heel veel plezier door de avondspits loodsen met heel fijne muziek. En ze heeft ook kaartjes voor de sauna. Stuur Ik wil naar de sauna als je het hoort borrelen.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
2: Belisol.
4: Altijd zeker.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Pizza Hut, B-bad.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: B-bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Het is British Week bij Mini, dus
9: keep left.
8: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
9: a blimey.
8: Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral
9: keep calm.
8: Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
11: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien,

0: Brandstofprijzen zal het leven voor iedereen opnieuw duurder worden, zegt Tom Simons van de bank KBC.
1: Hogere olieprijzen en bij uitstek hogere energieprijzen. Je zorgt voor kostenstijgingen aan de basis. Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek to court dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten, die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
0: De brandstofprijzen stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Meer dan 800 vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi zullen hinder ondervinden van de staking bij luchtverkeersleider Skies. Vanaf morgenavond zullen luchtverkeersleiders staken en ze zullen dat elke nacht doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en dat tot 10 oktober. 480 ochtend- en 340 avondvluchten zullen gevolgen ondervinden van de actie. Aanleiding voor de staking is een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi willen hebben. Het sociaal overleg daarover is mislukt. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit een analyse van de Fietsersbond eind mei. Op 21 plaatsen is toen geteld hoeveel kinderen en tieners fietsen tijdens de ochtendspits. En dat zijn er dus heel wat, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
2: Dat gaat zowel over kleuters, lagere schoolkinderen als middelbare schoolkinderen. Wat ons is opgevallen is dat er iets meer kinderen zelfstandig fietsen op het platteland dan in steden. Dat kan te maken hebben met het feit dat er in steden scholen dichter bij de woonplaats van de kinderen liggen en dat die dan ook makkelijker te voet gaan. Maar wat we vooral positief vinden is dat op het platteland heel veel kinderen zelfstandig naar school fietsen.
0: En in Nederland staan nog enkele hooibalen in brand langs drukke autowegen, maar er is geen hinder meer voor het verkeer. Een radicale boerenorganisatie heeft gezegd dat zij verantwoordelijk zijn voor die bermbranden. De actie was op voorhand aangekondigd naar aanleiding van Prinsjesdag in Nederland. De boeren die willen zo protesteren tegen het strenge stikstofbeleid. De hele dag zijn er ook al sabotageacties geweest op de Nederlandse sporen. Op verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan die sporen. En dat geeft nog altijd vertragingen en problemen. Het is niet duidelijk of beide acties iets met elkaar te maken hebben en of het dus ook gaat om een actie van de boeren. Het is zonnig bij temperaturen tot 28 graden. Morgen meer wolken en lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Kan jij goed tegen de warmte?
4: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
3: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
4: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
4: Je maakt kans op een ontspannen saunamoment voor twee. Radio BNE.
5: Goedemiddag, ook de maand september is weer half weg. En onder het motto, goed begonnen is half gewonnen, vier toppers uit Liverpool.
3: Radio BNE, goed gezind.
6: Vanessa van Hoven.

zal wel zijn. Wie houdt er niet van een geheimpje af en toe? De Beatles in hun hele jonge jaren. In de hoop dat jij daar even goedgezind van wordt als ik. Wespen laat ik in principe nooit binnen. Tenzij ze voorafgegaan worden door Lenny. Lenny en de wespen, die steken niet, die aaien.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

Rod Stewart, I don't want to talk about it. Oké, dan doet zijn vrouw Penny het in zijn plaats. Het gaat de goede kant op met de zanger, gelukkig. Hij moest onlangs een stent laten plaatsen. En daarna moest hij van de dokter verplicht 4 weken rust nemen. Tot zijn eigen afgrijzen, want daardoor moest Rod zijn tournee door de Verenigde Staten annuleren. Maar mijn man is niet zoals andere tachtigers, legt Penny uit. Die zit tijdens een optreden niet op een kruk of achter een piano. Nee, hij springt 2 uur lang rond als een kind van een jaar of 7. Hij moest zich dan ook nog eens 4 keer omkleden, omdat hij zich constant kapot zweet. Vergelijk het met een bokser tijdens een gevecht of met een racepaard. Dat toon je niet in. Maar als hij terugkomt, dan staat hij er weer als nooit tevoren.

Corner, If Paradise is Half as Nice. Terwijl we allemaal nog in gedachten bij Rod Stewart waren. Die is dus niet van plan om de rangen van het paradijs snel te vervoegen, zeg maar. Maar dan zal hij zich toch af en toe wat meer als een man van 81 moeten gaan gedragen. Allemaal goed om je in je hoofd nog 25 te voelen. Het lichaam stuurt af en toe toch wel een reality check. Kom, laat ons het glas heffen op een volledig herstel van Rod Stewart. En op een gezellige middag voor Marlene.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
5: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

Je hoort deze Nils Lofgren veel vaker op de radio als gitarist bij Bruce Springsteen. Maar in 1979 scoorde hij solo met Shine Silently. Goh, artiesten houden toch best van wat aandacht. Ik heb er nooit een horen zingen. Een plaats in de Hall of Fame? Nee, dank u. Het is zo goed alsof ik het gehad heb. Sinds 2000 is er ook bij ons een eregalerij. En al in het tweede jaar was daarin een plekje voorzien voor de wereldhit van Samantha.

Milo, AO Technology. Veel muziek krijg je vanaf nu elke dag rond 5:10 in Radio BNE Goedgezind. Stuur gerust wat suggesties naar Radio BNE op VRT Max. Straks muziek uit Un homme et une femme. Maar er zit sowieso veel muziek in je radio. De klok rond, elke dag. We vergeten vaak dat bepaalde liedjes hits zijn geworden omdat ze op de soundtrack stonden van een blockbuster. En als we na 40 jaar nog altijd kunnen meezingen met Berlin, dan is dat dankzij het succes van de eerste Top Gun.

0: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
0: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.
1: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
0: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
2: VRT Radio Bene.
1: Veel succes.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
12: Klaar?
11: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
12: Ja?
11: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
12: Nog mee?
11: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
12: Gaat het nog?
11: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
12: Kortom?
11: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot.

0: ABBA heeft The Winner Takes It All. Tura zong 30 jaar geleden ook over de vreugde van de winnaar en de pijn van de verliezer. Dan sluit ons Frans chanson van vandaag eigenlijk perfect bij aan. Serge Gainsbourg mag nog eens een hart breken. Maar hij doet dat mooier dan wie ook.
1: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là, on est pour rien changer.

van mij. Love in reverse. Eerst tekende Serge Gainsbourg een portret van een afscheid. In Je suis venu te dire que je m'en vais. En voor Doe maar moest het allemaal nog beginnen. Daar was het smachten en het wakker liggen nog maar 2 dagen vers.

Bobby Vinton in 63, met een liedje dat bijna 40 jaar later werd opgevist voor de gelijknamige film van David Lynch, Blue Velvet. Gaat over de afdaling van een man in een soort nachtmerrie-achtige seksuele onderwereld nadat hij een afgehakt oor heeft gevonden. Ja, daarmee weet je perfect of het iets voor jou is of niet. In de jaren 70 zag je Iggy Pop de wereld voornamelijk door het autoraampje van David Bowie. Hij had zelf geen rijbewijs, dus hij moest zich overal laten rijden. En samen proefden die twee volop van het leven, waarbij niks menselijks en vreemd was.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Excellent! Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
5: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
6: En ik nog een boterhammetje.
5: Of een nieuwe gaming-laptop?
6: Ja, allee, kom, we zijn weg.
5: Ah, nu heb ik u, hè.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
7: Kijk op excellent.be.
8: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Diesel en stookolie wordt opnieuw duurder door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. En doelman Mats Sels stopt bij de Rode Duivels. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent en nadert zo.

0: dubbel zo duur in vergelijking met een jaar geleden. Meer dan 800 vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi zullen hinder ondervinden van de staking bij luchtverkeersleider Skies. Vanaf morgenavond staken werknemers van dat bedrijf en ze zullen dat elke nacht doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en dat tot 10 oktober. Aanleiding voor de staking is een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi eisen. Het sociaal overleg daarover is mislukt. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends bestaat uit kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit de kinderfietstelling van de Fietsersbond eind mei. Op 21 plaatsen is toen geteld hoeveel kinderen en tieners fietsen in de ochtendspits. Steden, gemeenten en ook de Vlaamse regering kunnen kinderen nog meer helpen om die verplaatsingen veiliger te maken, zegt Wies Callens van de Fietsersbond.
1: Het gaat niet alleen over de school, het gaat ook over de jeugdclub, de muziekschool, de tekenschool, noem maar op. Vertrek vanuit een kindweefsel waar je alle fietsers veilig kan laten naartoe fietsen, zeker de jonge kinderen. Voor de Vlaamse overheid vragen we: zet in op een andere manier van de verkeersbelasting voor grote zware wagens, want dat is heel gevaarlijk voor jonge kinderen als die in confrontatie komen met die hele grote zware auto's.
0: In Nederland rijden nog altijd minder treinen door sabotageacties op het spoor. Alle sporen zijn intussen wel opnieuw vrijgemaakt. Op verschillende trajecten waren buizen vastgemaakt aan de sporen. En rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie die de actie had aangekondigd als protest tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. De boerenorganisatie zegt wel dat ze niets te maken hebben met de acties op de Nederlandse sporen, zegt Bram van de Putten, die voor ons in Nederland is.
2: Ze ontkennen formeel dat ze achter de sabotage op het spoor zitten, maar ze zeggen ook, ja, we kunnen niet uitsluiten dat er misschien andere boeren toch ook verantwoordelijk waren voor die sabotage, dus op dit moment nog niet echt een spoor van de daders, al zouden er wel daders vastgelegd zijn op camerabeelden die de politie nu volop aan het onderzoeken is.
0: En doelman Mats Sels stopt als rode duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Sels is 34 jaar en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de rode duivels kwam hij in totaal 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de duivels, kan voor de komende Nations League matchen ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Die is dan weer wel beschikbaar voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Het wordt stilaan bewolkter met vannacht buien in het noordoosten bij temperaturen tussen 12 en 16 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien. Dan halen we 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Kan jij goed tegen de warmte?
4: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
3: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
4: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht: ik wil naar de sauna.
4: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee. Radio BNE.
3: Radio BNE, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

Le Poppy, met een van de grootste hits uit 1971. Uiteraard ook gedraaid vorige week tijdens de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Non, non, rien n'a changé. Ik durf dat toch tegen te spreken. Er is heel veel veranderd. De planeet is warmer geworden. De samenleving toch wel wat killer. En er zijn ook veel diersoorten met uitsterven bedreigd. Zie jij nog 1 miljoen

Dit heb ik dus echt al jaren niet meer gehoord, hè? Clouseau en 1 miljoen vlinders. Zal ik nog eens wat filmmuziek draaien? In 1966 won Claude Lelouch de Gouden Palm in Cannes met Un homme et une femme. Een ontroerend drama over twee mensen die allebei jong hun partner hebben verloren en die heel voorzichtig weer de liefde ontdekken bij elkaar. Het verhaal is mooi, de acteurs uitstekend, de muziek

0: Uit een totaal ander vaartje dan die filmmuziek van Francis Lévor. Un homme et une femme, The Sweet en Fox on the Run. Dadelijk Kylie, une femme magnifique.
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
2: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
1: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.
2: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
1: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
3: VRT Radio Bene.
2: Veel succes.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Cha-cha-cha.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.

was ze 38 jaar jonger dan nu, maar ze ziet er nog altijd fris en fruitig uit. Veel fruitiger dan pakweg Madonna. Vorige maand stonden ze allebei samen op het podium van de World Pride in Amsterdam. En je zag, ja, ik kan niet anders zeggen dan twee meisjes. Eentje van 58 en eentje van 68. Onverwoestbaar. Maar geen goed voorbeeld voor Mia. Die heeft een veel grotere realiteitszin dan de doorsnee popster.

0: We vieren de Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
1: Hoog tijd om de zweetklieren extra aan het werk te zetten.
0: Onze steen is helemaal op temperatuur. Giet hem maar.
1: Ga nu naar Radio BNE op VRT Max en stuur het bericht
0: Ik wil naar de sauna.
1: Je maakt kans op een ontspannen sauna bezoek voor twee.
0: Veel succes!

één grote hit, maar deze kon wel tellen. Babe. We hebben al de keizer gehoord vanmiddag over de vreugde van de winnaar. Nu is het aan de king over zijn ergernis aan al dat overloos geleuter en het gebrek aan actie. Dan zal hij zelf eens korte metten meemaken.

of is. Maar het korte met hem met al dat gepraat en het gebrek aan actie, zei ik net. En hij doet dat echt heel letterlijk. 1 minuut 35. Dus dat zijn echt wel hele korte met hem, zelfs in de muziek. Daalman mag nog eens. Artiestennaam van Davy McQuarrie. En dit vond ik 6 jaar geleden een hele goede single.

0: Paul Simon over zijn spirituele ervaring tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika, waar hij het album Graceland opnam, You Can Call Me Al. Dan moet ik altijd denken aan die originele videoclip met Chevy Chase, die doet alsof hij die hele tekst zingt.
1: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
2: Het is Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
1: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
2: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Leg het op, laat het op. Wij het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Zie het.
10: Grootser!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
12: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
11: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
13: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
14: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
13: Van het dinsdag. Bij Pizza Hut.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

Als je wilt dat er iets gebeurt of net niet gebeurt. Vroeger moest je creatiever zijn. Door bijvoorbeeld 3 keer met een stok op het plafond te tikken. Als je wilde dat de bovenbuur zich toonde. Dawn and Knock 3 times. Bart Herman komt dit jaar met het album Vintage and Old School. Hij gaat ook toeren met al die liedjes. Geen moderne shit voor Bart. Geen computers en samples en DJ's met overdubs en loopjes en zo. Maar echte muziek vanuit een mensenhart op echte instrumenten.

Bart Herman wil het graag vintage en oldschool. Wel, dit liedje is vintage. Het werd 100 jaar geleden al geschreven en sindsdien honderden keren opgenomen. Onder andere door Trini Lopez, eind jaren 60. Elke vrouw uit het Cubaanse Guantanamo mag zich aangesproken voelen. Nu mag eigenlijk alleen de Braziliaan Anselmo Felipa zich aangesproken voelen, maar helaas, hij leeft niet meer. Anselmo was de partner van George Michael. Hij overleed in 1993 aan de gevolgen van AIDS. Kapot van verdriet schreef George Jesus to a Child als een soort eerbetoon. Prachtige song van een

Dit is van een ontroerende schoonheid dat ik het zelfs vervelend vind dat ik er nog moet tussenkomen, dat ik er nog iets moet over vertellen. George Michael, Jesus to a Child. Ja, wat draai je daarachter dat even mooi is. Wat denk je van een lied dat in 1937 net naast de Oscar voor Best Original Song greep? That Old Feeling. Het is honderden keren gecoverd, onder andere door Frank Sinatra op zijn album Nice and Easy. Maar ik ga toch de versie draaien van Rita Reis, want dat was een hele grote dame van bij ons. En misschien hoor je Rita nu zondag in de Rat Pack. Zondagavond tussen 6 en 8 hier op Radio Beni. Misschien niet, maar in elk geval geniet ervan en tot morgen.

0: Excellent.
1: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
0: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
5: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Criminelen proberen massaal mensen te bestelen via WhatsApp. En doelman Mats Cel stopt bij de Rode Duivels. De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen onderschept in de eerste helft van dit jaar. Daar komen ook nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen valse e-mails bij. De fraude die het meest voorkomt is spoofing. Dat zijn criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie. Denk dan maar aan een bank en zo geld proberen te stelen van mensen. Die criminelen blijken ook vooral actief te zijn op WhatsApp, omdat dat platform moeilijker te controleren valt. Als tip geeft de telecomsector mee om nooit een telefoon op te nemen of een sms te beantwoorden van een nummer dat je niet kent. Veel mensen die met stookolie verwarmen, stellen het uit om hun tank bij te vullen nu

0: De civiele bescherming springt de brandweer en politie bij als er zware ongevallen of rampen zijn, zoals onlangs nog tijdens de grote brand op de Hoogvenen.
1: We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken en dat allemaal in het belang van onze burgers.
0: In België heeft de civiele bescherming nu 2 kazernes. 1 in Braschaat in de provincie Antwerpen en 1 in Crisnay in de provincie Luik. Kentijn laat onderzoeken of dat vandaag ook nog altijd de beste locaties zijn. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt na verschillende hooibranden langs autosnelwegen omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar brachten. Een radicale boerenorganisatie heeft gezegd dat ze achter die actie zaten. Ze wilden zo protesteren tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder vandaag waren er ook sabotageacties bij het spoor. De boerenorganisatie zegt daar niets mee te maken te hebben. Daarom worden ook naar andere mogelijke daders gezocht, zegt Bram van de Putten, die voor ons in Nederland is.
2: Wat ook niet wordt uitgesloten, is dat het eventueel om extreem links protest gaat. Zoals we bijvoorbeeld een paar weken geleden in Duitsland hebben gezien met die sabotage van elektriciteitscentrale. De radicaal linkse klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft intussen ook al formeel ontkend dat ze iets met die treinsabotage te maken hebben. En dan is er natuurlijk nog een derde piste in deze geopolitieke tijden, dat er toch ook rekening wordt gehouden met mogelijke buitenlandse sabotage. En dan wordt er ook wel in de richting van Rusland gekeken.
0: En doelman Mats Zels stopt als rode duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Zels is 34 jaar en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de rode duivels kwam hij in totaal 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de duivels, kan voor de komende Nations League match ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Die is dan weer wel beschikbaar voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Het wordt stilaan bewolkter met vannacht buien in het noordoosten bij temperaturen tussen 12 en 16 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien. Dan halen we 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
1: Nee.
4: Het strand?
1: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
6: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.

0: pas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaapriks. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, dat bevestigt de politie. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de derde verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener weg te komen en is hij dan gevallen. De Belgische telecomsector heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 100 miljoen valse telefoonoproepen onderschept. Daar komen nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen valse e-mails bij. De fraude die het vaakst voorkomt is spoofing. Dat zijn criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals een bank, en zo geld proberen te stelen. Die criminelen blijken vooral actief te zijn op WhatsApp, omdat dat platform moeilijker te controleren valt. Als tip geeft de sector mee om nooit je telefoon op te nemen of een sms te beantwoorden van een nummer dat je niet kent. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin onderzoekt of de civiele bescherming een onderdeel kan worden van het leger. De minister heeft dat gezegd naar aanleiding van de inzet van de civiele bescherming tijdens de bosbranden in de Hoge Venen. Ook de kazernes wil de minister herbekijken. Op dit moment zijn er 2 centrale kazernes van de civiele bescherming. 1 in Vlaanderen in Brasschaat en 1 in Wallonië in Crisnay in de provincie Luik. Quentin wil graag een ideale geografische spreiding, zegt hij.
1: Ik wil niet vooruitlopen op de conclusie daarvan, maar ik kan u bevestigen dat de lokalisatie...

laatste nieuws werd Willems zo net ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Willems had al een hele tijd een conflict met de voorzitter van de voetbalbond, Pascal van Damme. Dat zou hebben geleid tot zijn ontslag. Het weer vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Rust. Herbronning. Detox.
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
0: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
1: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: Manutan. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 22:00 en 8:00. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. En volgens Skies zal er heel wat hinder zijn, zegt woordvoerder Kurt Verwilge.
1: In de periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de problemen.
0: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies intussen op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Premier De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo vanavond, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
2: We zitten in een perfecte storm. Dan moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
0: De regering zit midden in de begrotingsonderhandelingen en wil in de komende weken zeker 10 miljard vinden. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de 3e verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener dan weg te komen en is hij gevallen. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Ja, Peter van den Bent, waarom moest Willems vertrekken?
3: Wel, de rechtstreekse aanleiding is een openlijk conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mijn Brecht Schabrigs. De luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. Volgens Skies zal er heel wat hinder zijn. Woordvoerder Kurt Verwilgen.
1: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de problemen.
0: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Heel wat websites van steden en gemeenten in ons land liggen plat, vermoedelijk door een storing. Ze hebben allemaal dezelfde leverancier. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Wanneer het is opgelost, is nog niet duidelijk. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. De aanleiding is een conflict met Pascal Van Damme, de voorzitter van de Voetbalbond. Dat vertelt Peter van den Bent.
2: Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakten ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt.
0: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van den Putten is in Nederland.
3: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste, maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
0: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op buien.

0: Nieuws, mijn Brecht Schabrechts. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
0: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van den Putten is in Utrecht.
2: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste. Maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
0: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier, want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. En Peter Willems is vanavond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino was gaan zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
3: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig. En die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die daarop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
0: En de Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens zijn optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen dan ook op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google nu samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn intussen onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlak bij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
0: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier. Want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van die storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. De Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens een optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert altijd om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kan kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat ze uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Bij midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Elgen. En de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam hier van de messe alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij door tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een toddig af, schettigen zij met haar gat.

is middernacht. Veerdien Nieuws, mijn bericht is. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. In Nederland is er vanavond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd. Gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er al zware hinder geweest in Nederland, met buizen en kabels die afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. Zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, dat zoekt de politie nu uit. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Wellicht is de drone het land binnengekomen via het luchtruim, via Wit-Rusland. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Dinsdag 15 september zit erop. Een goede nacht.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoel.

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland is er in de loop van de avond opnieuw een metalen staaf op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd en gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er zware hinder geweest in Nederland met buizen en kabels die de afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. De Nederlandse spoorbeheerder ProRail zet vannacht en in de ochtend extra bewaking in op het spoor. Er zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, zegt Bram van de Putten in Utrecht. En mogelijk was dit nog niet hun laatste actie.
1: Ze houden wel rekening met mogelijke nieuwe sabotageacties. En daarom zijn ze ook extra waakzaam vannacht en morgen vroeg. Bijvoorbeeld het cameratoezicht wordt extra opgeschaald. Dat wil zeggen meer mensen die camera's moeten opvolgen vannacht. En er wordt ook gesproken van eventueel mobiele patrouilles toezicht langs de sporen om te vermijden dat er nieuwe sabotages plaatsvinden. Het was vandaag natuurlijk ook een speciale dag in Nederland. Prinsjesdag, dat is zeg maar de aftrap van het politieke jaar. De vermoedens zijn dat lokale of bepaalde groeperingen dat moment hebben aangegrepen om die sabotageacties uit te voeren. En intussen heeft de politie ook een getuigenoproep gedaan omdat er blijkbaar toch 1 auto is gesignaleerd op camerabeelden vlakbij het spoor vannacht tussen 3 en 4 uur. Dus we hopen dat ze daar meer informatie te pakken krijgen van mensen die misschien iets gezien hebben.
0: De FBI en de Britse cyberveiligheidsdienst waarschuwen voor Iraanse spyware die wordt ingezet tegen journalisten, activisten en dissidenten die in het Westen wonen. Ook de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst, AIVD, waarschuwt daarvoor. De software heet Chosen Brick en wordt verspreid via onder meer WhatsApp en Telegram. Aan de ontvangers wordt gevraagd om een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot informatie op hun apparaten. De spyware kan onder meer berichten, e-mails en contactgegevens stelen en schermbeelden maken. De Britse zanger Ed Sheeran moet de rest van zijn tournee afwerken zonder begeleidingsband en zonder de 3 acts in zijn voorprogramma. Zij hebben zich teruggetrokken na de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen en ook Stop the Genocide. De andere artiesten steunen Macklemore. Volgens Ed Sheeran was het niet zijn beslissing, maar wel die van de Amerikaanse concertorganisatoren die show zouden schrappen als Macklemore nog zou optreden. Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.

fabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik.

de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

flonker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij doop.

0: Goeienacht, het is 2:00 VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Vlaamse Milieu- en Natuurverenigingen moeten nog wachten tot na de opmaak van de Vlaamse begroting voor ze duidelijkheid krijgen over hun subsidies voor de komende jaren. De beslissing had normaal uiterlijk op 10 juli moeten vallen, maar ze wordt nu gekoppeld aan de begroting voor 2027. Minister van Omgeving Joop Broens zei in het Vlaams parlement wel dat alvast 75 van de 79 organisaties een positief advies kregen. Maar dat is nog geen garantie op subsidie. Begin deze maand protesteerden zo'n 250 medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen aan het kabinet van Broens tegen de onduidelijkheid en het uitstel van de beslissing. De minister zegt dat hij het belang van de verenigingen erkent, maar nu nog geen uitspraken kan doen over de beschikbare budgetten. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden. Dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle elementen wijzen opnieuw in dezelfde richting, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is.